0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 overweegt om vanaf 2031 definitief te stoppen met de traditionele klantenmotoren. Autosportbond FIA wil overstappen naar goedkopere V8-motoren van onafhankelijke leveranciers, om zo de politieke invloed tussen de verschillende teams te verminderen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem en de baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, willen lichtere, luidere en atmosferische motoren introduceren met een kleinere elektrische units. En dat moet de kosten ook flink verlagen. Het plan moet een einde maken aan de situatie waarin grote teams hun klantenteams onder druk kunnen zetten via de levering van motoren. Aanleiding voor de plannen zijn de aanhoudende zorgen over te nauwe samenwerkingsverbanden binnen de sport. Als de nieuwe krachtbronnen betaalbaarder worden, moeten de teams verplicht zelf een motor bouwen of een kant-en-klaar exemplaar afnemen van een derde partij. En Ben Sulayem geeft aan dat dit voorkomt dat een zogeheten A-team de macht heeft over een B-team bij belangrijke stemmingen. Sinds de start van het turbo-hybride tijdperk in 2014 zijn onafhankelijke motorbouwers verdwenen uit de Formule 1. Reden waren de hoge kosten. De huidige afspraken lopen nog tot het einde van 2030. De FIA heeft de macht om de nieuwe V8-regels voor 2031 eenzijdig op te leggen, maar zoekt liever naar een brede consensus onder de huidige autofabrikanten. Bij voldoende steun kan de overstap zelfs een jaar eerder ingaan. Alleen Audi wil eigenlijk graag vasthouden aan een turbo, maar staat daar vooralsnog helemaal alleen in.
0: Sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Arjan Samplonius vertrekt bij het schaatsteam AH Zaanlander. Ploeg en de coach hebben na een periode van 7 jaar... in goed overleg besloten om hun samenwerking definitief te beëindigen. Dat meldt het team van trainer Jillet Annema en de Olympische kampioenen Marijke Groenewoud en Jordit Bergsma. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds 2019 maakte Samplonius definitief deel uit van de technische staf. Binnen de formatie groeide hij stapsgewijs door naar de rol van assistent-coach tot volwaardig hoofdcoach naast Annema. Vertrekkend trainer kijkt zelf met een positief gevoel terug op zijn periode bij de schaatsploeg. Hij laat weten dat hij de afgelopen 7 jaar met veel energie, overtuiging en plezier heeft gewerkt met de sporters en de rest van de staf. Hij voelt dat dit voor hem het moment is om eens vooruit te gaan kijken. Coach wil zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen om zijn opgebouwde ervaring, visie en energie op een nieuwe manier te gaan inzetten. Nou, vanuit de formatie wordt er met veel waardering gereageerd op de breuk. Team AH Zaanlander laat weten de inzet van Samplonius enorm te waarderen en wenst hem veel succes voor de toekomst. De ploeg benadrukt dat zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het programma en alle behaalde sportieve successen van groot belang zijn geweest voor de club.
0: Dit is jouw sportradio.

0: te kek, Zevenaar, Poetenaar.
1: Jouw Sportradio.
2: Grand Prix Radio.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Er zijn grote verschuivingen in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Superster Giannis Antetokounmpo stapt over naar Miami Heat, terwijl de Nederlander Quinten Post op weg is naar de Memphis Grizzlies. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Antetokounmpo is de kogel door de kerk, de Griek verrat de Milwaukee Bucks na 13 seizoenen voor Miami Heat. Het gaat om een grote ruil. Er zijn totaal 6 spelers bij betrokken en Antetokounmpo laat bij zijn afscheid weten dat de stad Milwaukee altijd in zijn hart blijft en dat het ook altijd zijn thuis zal blijven. Clubtopscorer hoopt bij zijn nieuwe club weer mee te doen om de prijzen. De Bucks misten het afgelopen seizoen de playoffs voor het eerst sinds 2016, mede door blessureleed. En de Nederlander, Quinten Post, staat voor een lucratieve overstap. Volgens ESPN verruilt de center de Golden State Warriors voor de Memphis Grizzlies. Memphis biedt hem een 3-jaar contract aan, ter waarde van $30 miljoen. Post is een zogeheten restricted free agent. En dat betekent dat hij met andere clubs mag onderhandelen, maar dat zijn oude werkgever het recht heeft om een eventueel bod te evenaren. Verwachting is echter niet dat de Golden State Warriors dat bedrag op tafel gaan leggen door het beperkte salarisbudget van het team. Post speelde het afgelopen seizoen 67 wedstrijden en viel vooral op door zijn verbeterde verdedigende statistieken. Memphis wil de Nederlander gebruiken als een van de steunpilaren om het team weer omhoog te werken nadat de ploeg afgelopen seizoen dus de playoffs miste.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tottenham Hotspur heeft opnieuw een gigantische slag geslagen op de transfermarkt. De Engelse club breekt binnen een week tijd voor de tweede keer het eigen transferrecord. Ditmaal met de komst van Sandro Tonali. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Italiaanse middenvelder kiest bewust voor een overstap naar Londen. Vertelt dat er maar één bestemming voor hem mogelijk was, ondanks de geruchten over interesse van diverse andere clubs. Het gesprek van bijna twee uur met de nieuwe manager Roberto De Zerbi gaf uiteindelijk voor de speler de doorslag. Tonali die noemt de ontmoeting met de Italiaanse trainer betoverend en wist daarna direct dat hij zijn handtekening onder het contract moest zetten. Ook de herinneringen aan de sfeer in het stadion en de supporters speelden uiteraard mee in zijn beslissing. Constantino Tonali volgt vlak na de eerdere recordtransfer van Matheus Fernandes. Tottenham betaalde voor de Portugees zo'n 99 miljoen euro aan West Ham United. Daarmee werd het oude record van Xavi Simons verbroken. En met Tonali staat de teller deze transferperiode al op 6 versterkingen voor de club die in het afgelopen seizoen nog streed tegen degradatie uit de Premier League. Eerder trok Tottenham onder meer Jean-Paul van Hekken en Andy Robertson aan. En Tonali wordt in Londen ploeggenoot van de Nederlanders Simons, van Hekken en Mickey van der Ven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dank u.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. De Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arrow McLaren gooit het roer drastisch om voor het IndyCar-seizoen van 2027. Het raceteam heeft de topcoureurs Scott Dixon en Felix Rosenquist vastgelegd voor meerdere jaren. En daarnaast keert Ryan Hunter-Reay in mei 2027 eenmalig terug achter het stuur met een vierde auto tijdens de 111e editie van de Indy 500. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met Pato Award vormen Dixon en Rosenquist straks het vaste drietal van het team. De teambaas Tony Kanaan legt uit dat de kans om coureurs van dit kaliber binnen te halen simpelweg te groot was om te laten lopen. Dixon is een absolute legende. 6 kampioenschappen heeft hij op zijn naam en Rosenquist won de Indy 500 dit jaar. Het grote doel van topman Zak Brown is om het kampioenschap te winnen en de prestigieuze Triple Crown van de autosport te veroveren. Komst van de nieuwe rijders betekent wel het vertrek natuurlijk van Christian Lundgaard en Nolan Siegel na afloop van dit seizoen. Voorlopig richt het team zich met Lundgaard en Award nog volledig op de huidige titelstrijd. Dixon laat weten dat de overstap naar McLaren een grote beslissing was voor hem en zijn familie, maar dat hij uitkijkt naar de samenwerking. En ook Rosenquist is enthousiast over zijn terugkeer naar het oude nest en denkt dat hun gezamenlijke ervaring het team heel veel gaat brengen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jan Steur staat voor een overstap naar de Engelse Premier League. Newcastle United is in verregaande onderhandeling om de 18-jarige middenvelder over te nemen van Ajax. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steur doorliep de gehele jeugdopleiding in Amsterdam, maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam hij tot 25 optredens in het eerste elftal van Ajax. Middenvelder uit Volendam vestigde zijn naam onder meer door te scoren in de klassieker tegen Feyenoord. En onder interimtrainer Oscar Garcia raakt de Steur in de loop van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij kwam onlangs nog wel in actie tijdens het oefenduel met het Griekse Panathinaikos. Contact van de speler loopt nog door tot de zomer van 2028. Eerder leek er sprake van een verlenging van die verbintenis, maar daar komt vooralsnog geen overeenstemming over. Voor de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff betekent dit een van de eerste grote dossiers in de huidige transferperiode. Het vertrek van Steur lijkt daarmee definitief aanstaande.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Mr. Open Sesame Easy.
1: Sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 5 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Taïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind.

0: Radio 3
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Eindhovenaar betaalde naar verluidt een bedrag van 13 miljoen euro voor de 26-jarige speler, die een contract tot de zomer van 2031 heeft ondertekend. Mijnans geldt in Eindhoven als de directe opvolger van Ismael Saibari. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor PSV is Mijnans de allereerste versterking van deze transferzomer. De directeur voetbalzaken Ernest Stewart laat weten dat de club de middenvelder eigenlijk al jaren volgt en ziet dat hij elk seizoen een flinke stap voorwaarts maakt. Voor Stewart is hij een slimme, veelzijdige middenvelder. Groot loopvermogen, die structureel goals en assists levert. Mijnans speelt al sinds 2022 voor AZ. Dat nam hem destijds weer over van Sparta Rotterdam. In 4 seizoenen voor de Alkmaarders kwam hij tot 155 wedstrijden en 40 goals. Afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 11 goals en 6 assists. Mijnans hoefde zelf niet lang na te denken over zijn toekomst. Hij noemt PSV een prachtige club met een duidelijke visie, sterke leiding en topfaciliteiten waar hij elk seizoen kan meespelen om de prijzen. De komst van Mijnans volgt dus op het vertrek van Ismael Saibari, die voor een recordbedrag van, naar verluidt, 55 miljoen euro, inclusief bonussen, overstapte naar Bayern München.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 overweegt om vanaf 2031 definitief te stoppen met de traditionele klantenmotoren. Autosportbond FIA wil overstappen naar goedkopere V8-motoren van onafhankelijke leveranciers, om zo de politieke invloed tussen de verschillende teams te verminderen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem en de baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, willen lichtere, luidere en atmosferische motoren introduceren met een kleinere elektrische units. En dat moet de kosten ook flink verlagen. Het plan moet een einde maken aan de situatie waarin grote teams hun klantenteams onder druk kunnen zetten via de levering van motoren. Aanleiding voor de plannen zijn de aanhoudende zorgen over te nauwe samenwerkingsverbanden binnen de sport. Als de nieuwe krachtbronnen betaalbaarder worden, moeten de teams verplicht zelf een motor bouwen of een kant-en-klaar exemplaar afnemen van een derde partij. En Ben Sulayem geeft aan dat dit voorkomt dat een zogeheten A-team de macht heeft over een B-team bij belangrijke stemmingen. Sinds de start van het turbo-hybride tijdperk in 2014 zijn onafhankelijke motorbouwers verdwenen uit de Formule 1. Reden waren de hoge kosten. De huidige afspraken lopen nog tot het einde van 2030. De FIA heeft de macht om de nieuwe V8-regels voor 2031 eenzijdig op te leggen, maar zoekt liever naar een brede consensus onder de huidige autofabrikanten. Bij voldoende steun kan de overstap zelfs een jaar eerder ingaan. Alleen Audi wil eigenlijk graag vasthouden aan een turbo, maar staat daar vooralsnog helemaal alleen in.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
0: Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze woensdag. Het is 8 juli alweer. Deze ochtend vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien deze ochtend. Blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag dan wisselen zon en wolken elkaar af met de meeste bewolking in het noordoosten. De temperatuur vandaag loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden. Ja, de ochtendspits van woensdag die verloopt zoals altijd minder druk dan op andere werkdagen. De langdurige werkzaamheden op de A1, A20 en A27 zorgen deze ochtend voor de meeste vertragingen. Andere bijzonderheden die hoor je later dit uur natuurlijk bij de verkeersinformatie. Ja, zoals je van ons gewend bent, ook heel veel sport. Zo dadelijk gaan we toch nog eens even terugblikken op het voetbalavondje. Het WK-voetbal van gisteravond. Het was toch wel bizar, hè, wat er gebeurd is bij Argentinië tegen Egypte. Daar zijn de gemoederen nogal hoog opgelopen, met name na de wedstrijd. Ga ik het zo even met je over hebben. En natuurlijk ook meer over de Tour. Goedemorgen, dit is...

van je woensdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, het WK voetbal is in volle gang. Ja, gisteravond gebeurde toch iets bizars. Argentinië die heeft zich op wonderbaarlijke wijze dus geplaatst voor de kwartfinales van het WK. De regerend wereldkampioen keek tegen Egypte 12 minuten voor tijd nog tegen een 2-0 achterstand aan. Maar wist de wedstrijd volledig om te draaien naar een 3-2 overwinning. Lionel Messi die mist in de eerste helft een strafschop, maar was in de slotfase beslissend met een assist en de gelijkmaker. Enzo Fernandes maakte in blessuretijd het winnende doelpunt voor de Argentijnen. Ja, bij het voetbalteam van Egypte overheerste woede na de 3-2 nederlaag. De Egyptenaren zijn furieus over die arbitrage en spreken van een complot. Volgens bondscoach Hossam Hassan was het resultaat van tevoren al geregeld. De frustratie richt zich met name op een niet gegeven strafschop voor Egypte vlak voordat Argentinië in de tegenstoot de winnende treffer wist te maken. De teleurstelling en het ongeloof in het Egyptische kamp zijn dan ook enorm. En daar zijn ze voorlopig waarschijnlijk nog niet over uitgesproken. Ja, zo kunnen dingen lopen in het voetbal. Maar er is meer dan voetbal. Ook de Tour de France is in volle gang. Gisteren is de vierde etappe verreden. Mats Pedersen die wist hem te winnen. Zo dadelijk hoor je hem na aanleiding van die overwinning. Maar ook zijn Nederlandse ploegbaas, zeg maar. Steven de Jong, die hoor je ook over de overwinning van Pedersen gisteren tijdens de Tour de France. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Goedemorgen, dit

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Arjan Sapronius vertrekt bij het schaatsteam AH Zaanlander. Ploeg en de coach hebben na een periode van 7 jaar... in goed overleg besloten om hun samenwerking definitief te beëindigen. Dat meldt het team van trainer Jillet Annema en de Olympische kampioenen Marijke Groenewoud en Jordit Bergsma. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds 2019 maakte Sapronius definitief deel uit van de technische staf. Binnen de formatie groeide hij stapsgewijs door naar de rol van assistent-coach tot volwaardig hoofdcoach naast Annema. Vertrekkend trainer kijkt zelf met een positief gevoel terug op zijn periode bij de schaatsploeg. Hij laat weten dat hij de afgelopen 7 jaar met veel energie, overtuiging en plezier heeft gewerkt met de sporters en de rest van de staf. Hij voelt dat dit voor hem het moment is om eens vooruit te gaan kijken. Coach wil zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen om zijn opgebouwde ervaring, visie en energie op een nieuwe manier te gaan inzetten. Nou, vanuit de formatie wordt er met veel waardering gereageerd op de breuk. Team AH Zaanlander laat weten de inzet van Sapronius enorm te waarderen en wenst hem veel succes voor de toekomst. De ploeg benadrukt dat zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het programma en alle behaalde sportieve successen van groot belang zijn geweest voor de club.
0: Sportradio.

0: Man. Hij maakte deel uit van de vroege vlucht die voor een grote voorsprong, die een grote voorsprong kreeg van het peloton. Tadej Pogacar die deed het rustig aan en raakte daardoor zijn leiderstrui kwijt. Frank van den Broek die was de beste Nederlander gisteren. Ja, Mats Pedersen die heeft hem dus gewonnen, de vierde etappe van de Tour. En die werd daarover bevraagd na afloop door de collega's van de NOS.
1: It's always nice to win in the Tour. Especially with a team effort like this, then it's even more incredible. That was definitely the plan, but it's not easy to execute to get three guys in the break like this. So it was nice to see them when the break took form. And yeah, I know those two machines, you know, it's basically impossible to use them too much on a stage like this. And they were insane the whole day. So yeah, it's nice when you make a plan like this, when everyone expects you to win and then deliver it. It's cool.
0: Hij is dus erg dankbaar aan zijn ploeggenoten, zeg maar, die hem behoorlijk hebben geholpen. De ploegleider van Lidl Trek is de Nederlander Steven de Jong. En hij had al een goed voorgevoel over deze etappe dat hij richting Pedersen ging. Hij sprak er ook over bij de NOS. Steven de Jong.
2: Toen het parcours uitkwam, toen had ik deze gelijk omcirkeld om helemaal te gaan verkennen. En ja, ik woon hier niet ver vandaan, hier in Andorra. Dus het was voor mij even ruim een uurtje rijden. Toen was ik bij de start. Heel etappe gedaan en toen ik hier toen was gefinished, toen had ik trainer en Mats zelf al gezegd van deze etappe heb jouw naam all over it. Dus wij en dan vandaag met een Vacek en met een Quinn zo sterk. Drie mannen bij, de twee man die ook voor de ontsnapping moesten gaan, die zaten er ook bij. Dus nee, droomdag.
0: Een droomdag dus voor het team van Lidl Trek en winnaar Mats Pedersen. Ja, de wielrenners maken zich vandaag op dus voor de vijfde etappe. Peloton vertrekt vandaag vanuit de startplaats Lannou-Marsan voor een relatief vlakke rit naar de finish in Po. De renners leggen vandaag een afstand af van ruim 158 kilometer. Tijdens de tocht krijgen de renners te maken met een korte helling in de vorm van de beklimming van Côte du Balex. De etappe begint vanmiddag om 14:15 en de renners worden rond 17:50 over de finishlijn verwacht. En wij houden je er natuurlijk

0: de 8e. Ja, vandaag starten we de dag met vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien. Het blijft wel vrijwel overal droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met de meeste bewolking in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden van het land. Zo dadelijk de actuele verkeersinfo. Want hoe staat het ervoor met betrekking tot de woensdagochtendspits? De ANP headlines onderweg en een WK-update voor je.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijs 5 vakanties.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
12: chicken. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
15: Kippie.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
10: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Een blunder van de Nederlandse inlichtingendiensten, schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten in 2022 niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Amerikanen en Britten waarschuwden er juist al maanden voor. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat in de kelderbox van hun appartementengebouw een grote lading professioneel vuurwerk was gevonden. Om alles veilig weg te kunnen halen, werden 8 woningen en 3 straten ontruimd. En Zwitserland heeft zich als laatst geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Tegen Colombia bleef het 0-0, maar de Zwitsers wonnen na strafschoppen. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat met 3-2 won van Egypte.
9: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 40 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden veroorzaken extra vertraging. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikerk Driel 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoudendorp 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopert Bresseplein 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 10 minuten vertraging.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Nout van Sommeren.
12: Met zo dadelijk Olympisch nieuws voor je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is woensdag 8 juli. En de sportwereld heeft het Internationaal Olympisch Comité een aantal wijzigingen voor de winterspelen van 2030 aangekondigd. De teamsprint bij het schaatsen wordt een Olympisch onderdeel. De spelen vinden dan deels plaats in Heerenveen. Ja, er is wel minder goed nieuws voor de Noorse combinatie. Dit onderdeel, een combinatie van schansspringen en langlaufen, wordt na ruim 100 jaar van het programma geschrapt. Ook freeride, skiën en synchroon schaatsen wordt toegevoegd aan het programma van de Spelen in de Franse Alpen, die dus plaatsvinden in 2030. Duurt dus nog wel even. En Nederland is er dus ook nauw bij betrokken met toch wel de schaatsonderdelen in Heerenveen. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, goedemorgen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er zijn grote verschuivingen in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Superster Giannis Antetokounmpo stapt over naar Miami Heat, terwijl de Nederlander Quinten Post op weg is naar de Memphis Grizzlies. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Antetokounmpo is de kogel door de kerk, de Griek verrat de Milwaukee Bucks na 13 seizoenen voor Miami Heat. Het gaat om een grote ruil. Er zijn totaal 6 spelers bij betrokken en Antetokounmpo laat bij zijn afscheid weten dat de stad Milwaukee altijd in zijn hart blijft. En dat het ook altijd zijn thuis zal blijven. Clubtopscorer hoopt bij zijn nieuwe club weer mee te doen om de prijzen. De Bucks misten het afgelopen seizoen de playoffs voor het eerst sinds 2016, mede door blessure leed. En de Nederlander, Quinten Post, staat voor een lucratieve overstap. Volgens ESPN verruilt de center de Golden State Warriors voor de Memphis Grizzlies. Memphis biedt hem een 3-jaar contract aan ter waarde van $30 miljoen. Post is een zogeheten restricted free agent. En dat betekent dat hij met andere clubs mag onderhandelen, maar dat zijn oude werkgever het recht heeft om een eventueel bod te evenaren. Verwachting is echter niet dat de Golden State Warriors dat bedrag op tafel gaan leggen door het beperkte salarisbudget van het team. Post speelde het afgelopen seizoen 67 wedstrijden en viel vooral op door zijn verbeterde verdedigende statistieken. Memphis wil de Nederlander gebruiken als een van de steunpilaren om het team weer omhoog te werken nadat de ploeg afgelopen seizoen dus de playoffs miste.
0: Dit is jouw sportradio.

0: woensdag opstarten en zo richting de helft van de week gaan. Dat doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Even een tipje. De Nederlandse volleybalvrouwen die beginnen vandaag aan hun derde speelronde in de groepsfase van de Volleyball Nations League. Dus zeker de moeite waard om dat te gaan volgen. De selectie van bondscoach Felis Koslowski is voor deze cruciale toernooifase afgereisd naar het Servische Belgrado, waar ze in totaal 4 interlands spelen in jacht op een ticket voor de eindronde. De volleybalsters openen deze nieuwe reeks vanmiddag met een belangrijke wedstrijd tegen de ploeg van Frankrijk. Altijd lastig. De speelsters hopen de goede lijn door te trekken en de partij begint vanmiddag om 1 uur Nederlandse tijd. Hopen dat ze het er goed van afbrengen, de Nederlandse volleybalvrouwen daar in Servië. Zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe gaat het eraan toe aan de weg? Of aan de weg, op de weg. En ook een WK-update voor je onderweg.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0... zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft na een achterstand van 0-2 alsnog met 3-2 gewonnen van Egypte. Lionel Messi heeft in de eerste helft een strafschop gemist. Maar later heeft hij een goal gemaakt en een assist gegeven. Enzo Fernandez heeft in blessuretijd de winnende binnengekopt. België heeft met 4-1 gewonnen van de Verenigde Staten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja?
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
24: Free Radio. Noud van Sommeren.
0: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 8e. Ja, onderweg voor je nog meer voetbal. Nationaal voetbal in plaats van WK. En ook gaan we eens eventjes een blik werpen op het tennistoernooi Wimbledon.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van woensdag 8 juli. En deze beginnen we met vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien. Het blijft al vrijwel overal droog deze ochtend. Vanmiddag dan wisselen zon en wolken elkaar af. Met de meeste bewolking toch weer in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden van het land. Sport onderweg natuurlijk. Zo dadelijk meer over voetbal. Nationaal voetbal. Nieuws over Daily Blind. En we gaan even een blik werpen op Wimbledon. Daar is ook weer het nodige gebeurd. En ook even een blik

met een gezonde dosis sport aan deze woensdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Verdediger Daley Blind staat voor een terugkeer bij Ajax. De 36-jarige routinier en de Amsterdamse club hebben een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. Het wordt de 3e periode van Blind bij de club waar hij ooit zijn carrière begon. De verdediger die komt over van Girona, waar hij samenwerkte met de nieuwe Ajax-trainer Michel. Blind is gehaald om zijn ervaring over te brengen op de ploeg en als verlengstuk van de coach in het veld te fungeren. Hij heeft dus een duidelijke taak meegekregen. Ja, en bij tennis heeft Alexander Zverev voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De Duitser wist gisteren het restant van zijn 8e finale tegen de Tsjech Lehečka te winnen. Na een onderbreking was Zverev uiteindelijk de sterkste in 4 sets. De eindstand werd bepaald op 6-4, 7-5, 3-6 en 7-6. Het is een persoonlijke mijlpaal voor Zverev op het gras van Londen, waar hij nooit eerder zover wist te komen. Vandaag een nieuwe dag in Londen op Wimbledon. De 9e speeldag alweer. De spelers beginnen vanmiddag om 2 uur Nederlandse tijd aan hun wedstrijden voor een plaats in de halve finales. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tottenham Hotspur heeft opnieuw een gigantische slag geslagen op de transfermarkt. De Engelse club breekt binnen een week tijd voor de tweede keer het eigen transferrecord. Ditmaal met de komst van Sandro Tonali. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Italiaanse middenvelder kiest bewust voor een overstap naar Londen. Vertelt dat er maar één bestemming voor hem mogelijk was, ondanks de geruchten over interesse van diverse andere clubs. Het gesprek van bijna twee uur met de nieuwe manager Roberto De Zerbi gaf uiteindelijk voor de speler de doorslag. Tonali die noemt de ontmoeting met de Italiaanse trainer betoverend en wist daarna direct dat hij zijn handtekening onder het contract moest zetten. Ook de herinneringen aan de sfeer in het stadion en de supporters speelden uiteraard mee in zijn beslissing. Komst van Tonali volgt vlak na de eerdere recordtransfer van Matheus Fernandes. Tottenham betaalde voor de Portugees zo'n 99 miljoen euro aan West Ham United. Daarmee werd het oude record van Xavi Simons verbroken. En met Tonali staat de teller deze transferperiode al op 6 versterkingen voor de club die in het afgelopen seizoen nog streed tegen degradatie uit de Premier League. Eerder trok Tottenham onder meer Jean-Paul van Hekken en Andy Robertson aan. En Tonali wordt in Londen ploeggenoot van de Nederlanders Simons, Van Hekken en Mickey van der Ven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio. Tijdens het WK voetbal houden je natuurlijk op de hoogte. Straks weer een WK-update. Maar ik wil het toch zelf nog eventjes aansnijden, zeg maar. Want Lionel Messi heeft zijn record als WK-topscorer aller tijden aangescherpt gisteren. De 39-jarige Argentijn maakte in de zinderende achtste finale tegen Egypte de belangrijke 2-2. Dit was zijn 21ste doelpunt op een wereldkampioenschap, waarmee hij zijn eigen record verder uitbouwt. Ondanks een gemiste strafschop eerder in de wedstrijd, de tweede dit toernooi, was Messi cruciaal in de comeback die Argentinië een 3-2 zege en een plek in de kwartfinale opleverde. Ja, Egypte die reageerde na afloop woedend op de uitschakeling. Ja, en dan kun je zeggen, het zijn slechte verliezers. Maar ja, wat moet je ervan zeggen? Het is ook wel heel zuur, hè? Je hebt tot aan het einde met 2-0 voorgestaan. En dan weten de Argentijnen toch nog met 3-2 je om de oren te slaan. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen dat de arbitrage vooringenomen was en dit al bepaald was. Ja, daar moet je ook altijd mee oppassen natuurlijk. Maar goed, er zijn ze voorlopig nog niet over uitgesproken. Zo dadelijk dus een WK-update voor je en nog veel meer andere sporten op jouw sportradio. Gonna get tough.

De 8e deze ochtend vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien. Blijft al overal droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Met de meeste bewolking in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden. Ja, de ochtendspits verloopt op woensdag zoals altijd iets minder druk dan op andere werkdagen. De langdurige werkzaamheden op de A1, A20 en A27 zorgen voor de meeste vertraging. Zo dadelijk hier een actueel overzicht van de situatie op de weg. De ANP headlines en een WK-update onderweg.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
15: Eyewear. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
17: Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Door een bron dicht bij Poetin dachten de Nederlandse inlichtingendiensten in 2022 niet dat Rusland echt Oekraïne aan zou vallen. Insiders noemen dat tegen de Volkskrant een enorme blunder. Zij vinden dat de inlichtingendiensten blind waren voor de werkelijkheid. De brand na een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit... en dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd en de bewoners kunnen dus weer terug. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines. Daarin gooi je een zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak bij wasstraten en tuincentra om supermarkten te ontlasten.
18: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart. België heeft met 4-1 gewonnen van de Verenigde Staten.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Nout van Sommeren.
22: Yannick Sinner gaat lekker op Wimbledon. Blikken we zo even op terug.

mee af te trappen zoals je van ons gewend bent. Tennisser Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. De als eerste geplaatste titelverdediger maakt een einde aan de opmars van de Duitser Jan-Lennard Struff. De Italiaan won de partij op het gras in Londen in 3 sets. 7-5, 7-6 en 6-3. Ondanks sterk serveren van Struff, die voor het eerst in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi stond, wist Sinner op de beslissende momenten het verschil te maken en de wedstrijd dus naar zich toe te trekken. Ook nog ander nieuws, behalve tennis, hebben we ook nog dit nieuws. Het Olympische Comité heeft besloten de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Dit betekent dat de Russische atleten en ploegen weer kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, mits zij zich via de reguliere weg kwalificeren. De schorsing was sinds oktober 2023 van kracht. Het IOC zal op een later moment beslissen of de Russische sporters ook weer onder hun eigen vlag en met hun eigen volkslied mogen deelnemen aan de toernooien. Ja, nou, als ik mijn mening mag geven, oké, maar dan wel onder neutrale vlag. En laat ze maar eens bewijzen dat ze geen banden hebben met het regime daar in Rusland. Wat behoorlijk schofterige dingen doet, zeg maar. Maar goed, daar zijn ze dus nog over aan het nadenken. Komt er nieuws over, dan hoor je het zeker hier. Zo dadelijk sport in het kort met Ronald van der Geer. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Arrow McLaren gooit het roer drastisch om voor het IndyCar-seizoen van 2027. Het raceteam heeft de topcoureurs Scott Dixon en Felix Rosenquist vastgelegd voor meerdere jaren. En daarnaast keert Ryan Hunter-Reay in mei 2027 eenmalig terug achter het stuur met een vierde auto tijdens de 111e editie van de Indy 500. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Samen met Pato O'Ward vormen Dixon en Rosenquist straks het vaste drietal van het team. De teambaas Tony Kanaan legt uit dat de kans om coureurs van dit kaliber binnen te halen simpelweg te groot was om te laten lopen. Dixon is een absolute legende. 6 kampioenschappen heeft hij op zijn naam en Rosenquist won de Indy 500 dit jaar. Het grote doel van topman Zak Brown is om het kampioenschap te winnen en de prestigieuze Triple Crown van de autosport te veroveren. De komst van de nieuwe rijders betekent wel het vertrek natuurlijk van Christian Lundgaard en Nolan Siegel na afloop van dit seizoen. Voorlopig richt het team zich met Lundgaard en Award nog volledig op de huidige titelstrijd. Dixon laat weten dat de overstap naar McLaren een grote beslissing was voor hem en zijn familie, maar dat hij uitkijkt naar de samenwerking. En ook Rosenquist is enthousiast over zijn terugkeer naar het oude nest en denkt dat hun gezamenlijke ervaring het team heel veel gaat brengen.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio in het begin van deze woensdag. Vandaag natuurlijk weer een nieuwe etappe in de Tour de France. De vijfde om precies te zijn. Het peloton vertrekt vandaag vanuit de startplaatsen La Limousin voor een relatief vlakke rit naar de finish in Pau. De renners leggen vandaag een afstand af van 158,3 kilometer. Tijdens de tocht krijgen de renners te maken met een korte helling in de vorm van de beklimming van Côte de Balex. De etappe begint vanmiddag om 14:15 en de renners die worden dan rond 17:50 over de finishlijn verwacht. Wij van Grand Prix Radio, jouw sportradio, houden er je natuurlijk van op de hoogte.

Grand Prix Radio richting 8 uur op 8 juli. Zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe is het gesteld met de ochtendspits en een WK-update onderweg?

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een broedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier op onthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met weg.
5: De prijsfavorieten van

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Bij Euro.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Grand Prix Radio.
8: Nout van Sommeren.
9: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 8e. En ook deze dag trap je af met veel sport. Natuurlijk meer over het WK voetbal van gisteravond en afgelopen nacht. Maar ook het wielrennen, daarover zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze woensdag. Het is 8 juli alweer. Deze ochtend vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien deze ochtend. Blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag dan wisselen zon en wolken elkaar af met de meeste bewolking in het noordoosten. Temperatuur vandaag loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden. Ja, de ochtendspits van woensdag die verloopt zoals altijd minder druk dan op andere werkdagen. De langdurige werkzaamheden op de A1, A20 en A27 zorgen deze ochtend voor de meeste vertragingen. Andere bijzonderheden die hoor je later dit uur natuurlijk bij de verkeersinformatie. Ja, zoals je van ons gewend bent, ook heel veel sport. Zo dadelijk gaan we toch nog eens even terugblikken op het voetbalavondje. Het WK-voetbal van gisteravond. Dat was toch wel... Ja, bizar hè, wat er gebeurd is bij Argentinië tegen Egypte. Daar zijn de gemoederen nogal hoog opgelopen, met name na de wedstrijd. Ga ik het zo even met je over hebben. En natuurlijk ook meer over de Tour. Goedemorgen, dit is jouw Sportradio.

sportief aan je woensdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, het WK voetbal is in volle gang. Ja, gisteravond gebeurde toch iets bizars. Argentinië die heeft zich op wonderbaarlijke wijze dus geplaatst voor de kwartfinales van het WK. De regerend wereldkampioen keek tegen Egypte 12 minuten voor tijd nog tegen een 2-0 achterstand aan. Maar wist de wedstrijd volledig om te draaien naar een 3-2 overwinning. Lionel Messi die mist in de eerste helft een strafschop, maar was in de slotfase beslissend met een assist en de gelijkmaker. Enzo Fernandez maakte in blessuretijd het winnende doelpunt voor de Argentijnen. Ja, bij het voetbalteam van Egypte overheerste woede na de 3-2 nederlaag. De Egyptenaren zijn furieus over die arbitrage en spreken van een complot. Volgens bondscoach Hossam Hassan was het resultaat van tevoren al geregeld. De frustratie richt zich met name op een niet gegeven strafschop voor Egypte vlak voordat Argentinië in de tegenstoot de winnende treffer wist te maken. De teleurstelling en het ongeloof in het Egyptische kamp zijn dan ook enorm. En daar zijn ze voorlopig waarschijnlijk nog niet over uitgesproken. Ja, zo kunnen dingen lopen in het voetbal. Maar er is meer dan voetbal. Ook de Tour de France is in volle gang. Gisteren is de vierde etappe verreden. Mats Pedersen die wist hem te winnen. Zo dadelijk hoor je hem na aanleiding van die overwinning. Maar ook zijn Nederlandse ploegbaas, zeg maar. Steven de Jong, die hoor je ook over de overwinning van Pedersen gisteren tijdens de Tour de France. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: John Steur staat voor een overstap naar de Engelse Premier League. Newcastle United is in verregaande onderhandeling om de 18-jarige middenvelder over te nemen van Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steur doorliep de gehele jeugdopleiding in Amsterdam, maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam hij tot 25 optredens in het eerste elftal van Ajax. Middenvelder uit Volendam vestigde zijn naam onder meer door te scoren in de klassieker tegen Feyenoord. En onder interimtrainer Oscar Garcia raakt de Steur in de loop van het seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij kwam onlangs nog wel in actie tijdens het oefenduel met het Griekse Panathinaikos. Contact van de speler loopt nog door tot de zomer van 2028. Eerder leek er sprake van een verlenging van die verbintenis. Maar daar komt vooralsnog geen overeenstemming over. Voor de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff betekent dit een van de eerste grote dossiers in de huidige transferperiode. Het vertrek van Steur lijkt daarmee definitief aanstaande.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Wonnen gisteren. De Deen van Lidl Trek was na een heuvelachtige rit van ruim 181 kilometer de snelste van een kopgroep. De gele trui is verrassend overgenomen door de Noor Torstein Tren. Hij maakte deel uit van de vroege vlucht die voor een grote voorsprong, kreeg van het peloton. Tadej Pogacar die deed het rustig aan en raakte daardoor zijn leiderstrui kwijt. Frank van den Broek die was de beste Nederlander gisteren. Ja, Mats Pedersen die heeft hem dus gewonnen, de vierde etappe van de Tour. En die werd daarover bevraagd na afloop door de collega's van de NOS.
1: It's always nice to win in the Tour. Especially with a team effort like this, then it's even more incredible. That was definitely the plan, but it's not easy to execute to get three guys in the break like this. So it was nice to see them when the break took form. And yeah, I know those two machines, you know, it's basically impossible to use them too much on a stage like this. And they were insane the whole day. So yeah, it's nice when you make a plan like this, when everyone expects you to win and then deliver it. It's cool.
0: Hij is dus erg dankbaar aan zijn ploeggenoten, zeg maar, die hem behoorlijk hebben geholpen. De ploegleider van Lidl Trek is de Nederlander Steven de Jong. En hij had al een goed voorgevoel over deze etappe dat hij richting Pedersen ging. Hij sprak er ook over bij de NOS. Steven de Jong.
2: Toen het parcours uitkwam, toen had ik deze gelijk omcirkeld om helemaal te gaan verkennen. En ja, ik woon hier niet ver vandaan, hier in Andorra. Dus het was voor mij even ruim een uurtje rijden. Toen was ik bij de start, hele etappe gedaan. En toen ik hier toen was gefinished, toen had ik trainer en Mats zelf al gezegd van deze etappe heb jouw naam all over it. Dus wij en dan vandaag met een Vacek en met een Quinn zo sterk. Drie man erbij, de twee man die ook voor de ontsnapping moesten gaan, die zaten er ook bij. Dus nee, droomdag.
0: Een droomdag dus voor het team van Lidl Trek en winnaar Mats Pedersen. Ja, de wielrenners maken zich vandaag op dus voor de vijfde etappe. Peloton vertrekt vandaag vanuit de startplaats Lannumoisan voor een relatief vlakke rit naar de finish in Po. De renners leggen vandaag een afstand af van ruim 158 kilometer. Tijdens de tocht krijgen de renners te maken met een korte helling in de vorm van de beklimming van Côte du Balex. De etappe begint vanmiddag om 14:15 en de renners worden rond 17:50 over de finishlijn verwacht. En wij houden je er natuurlijk van op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio.

0: on pre-radio aan het begin van woensdag de 8e. Ja, vandaag starten we de dag met vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien. Het blijft wel vrijwel overal droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met de meeste bewolking in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden van het land. Zo dadelijk de actuele verkeersinfo. Want hoe staat het ervoor met betrekking tot de woensdagochtendspits? De ANP headlines onderweg en een WK-update voor je.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
1: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatje.
13: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse luchtaanvallen van vannacht op Iran zijn volgens NAVO-baas Mark Rutte noodzakelijk. Want Iran houdt zich volgens hem niet aan de afspraken door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA omdat ze het niet eens zijn met de beslissingen van de scheids gisteravond. Zo werd een goal van hen afgekeurd, maar dat vonden ze doorgestoken kaart. Egypte verloor met 3-2 van Argentinië.
11: Grand Prix Radio.
13: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50... Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Nout van Sommeren.
16: Met zo dadelijk Olympisch nieuws voor je.

Sportradio. Het is woensdag 8 juli. En de sportwereld heeft het Internationaal Olympisch Comité een aantal wijzigingen voor de winterspelen van 2030 aangekondigd. De teamsprint bij het schaatsen wordt een Olympisch onderdeel. De Spelen vinden dan deels plaats in Heerenveen. Ja, er is wel minder goed nieuws voor de Noorse combinatie. Dit onderdeel, een combinatie van schansspringen en langlaufen, wordt na ruim 100 jaar van het programma geschrapt. Ook freeride, skiën en synchroon schaatsen wordt toegevoegd aan het programma van de Spelen in de Franse Alpen, die dus plaatsvinden in 2030. Duurt dus nog wel even. En Nederland is er dus ook nauw bij betrokken met toch wel de schaatsonderdelen in Heerenveen. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Sven Mijnans maakt overstap van AZ naar PSV. Eindhovenaar betaalde naar verluidt een bedrag van 13 miljoen euro... voor de 26-jarige speler... die een contract tot de zomer van 2031 heeft ondertekend. Mijnans geldt in Eindhoven als de directe opvolger van Ismail Saibari. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor PSV is Mijnans de allereerste versterking van deze transferzomer. De directeur voetbalzaken Ernest Stewart laat weten... dat de club de middenvelder eigenlijk al jaren volgt... en ziet dat hij elk seizoen een flinke stap voorwaarts maakt. Voor Stewart is hij een slimme, veelzijdige middenvelder. Groot loopvermogen, die structureel goals en assists levert. Mijnans speelt al sinds 2022 voor AZ. Dat nam hem destijds weer over van Sparta Rotterdam. In 4 seizoenen voor de Alkmaarders kwam hij tot 155 wedstrijden en 40 goals. Afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 11 goals en 6 assists. Mijnans hoefde zelf niet lang na te denken over zijn toekomst. Hij noemt PSV een prachtige club met een duidelijke visie, sterke leiding en topfaciliteiten waar hij elk seizoen kan meespelen om de prijzen. De komst van Mijnans volgt dus op het vertrek van Ismail Saibari, die voor een recordbedrag van naar verluidt 55 miljoen euro inclusief bonussen overstapte naar Bayern München.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Even een tipje. De Nederlandse volleybalvrouwen die beginnen vandaag aan hun derde speelronde in de groepsfase van de Volleyball Nations League. Dus zeker de moeite waard om dat te gaan volgen. De selectie van bondscoach Felis Koslowski is voor deze cruciale toernooifase afgereisd naar het Servische Belgrado, waar ze in totaal 4 interlands spelen in jacht op een ticket voor de eindronde. De volleybalsters openen deze nieuwe reeks vanmiddag met een belangrijke wedstrijd tegen de ploeg van Frankrijk. Altijd lastig. De speelsters hopen de goede lijn door te trekken en de partij begint vanmiddag om 1 uur Nederlandse tijd. Hopen dat ze het er goed van afbrengen, de Nederlandse volleybalvrouwen daar in Servië. Zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe gaat het eraan toe aan de weg? Of aan de weg, op de weg. En ook een WK-update voor je onderweg.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een broedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom?
2: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh yeah.
14: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
21: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
23: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
21: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
24: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
25: Albert Heijn. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
26: hoi,
25: of binnenkort vertrekt,
26: adios.
25: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
26: Fijne vakantie.
27: Grand Prix Radio.
28: Noud van Sommeren.
29: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 8e. Ja, onderweg voor je nog meer voetbal. Nationaal voetbal in plaats van WK. En ook gaan we eens eventjes een blik werpen op het tennistoernooi Wimbledon.

Campy Radio, jouw sportradio. Aan het begin van woensdag 8 juli. En deze beginnen we met vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien. Het blijft al vrijwel overal droog deze ochtend. Vanmiddag dan wisselen zon en wolken elkaar af. Met de meeste bewolking toch weer in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden van het land. Sport onderweg natuurlijk. Zo dadelijk meer over voetbal, nationaal voetbal. Nieuws over Daily Blind. En we gaan even een blik werpen op Wimbledon. Daar is ook weer het nodige gebeurd. En ook even een blik werpen op wat er nog gaat gebeuren vandaag.

met een gezonde dosis sport aan deze woensdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Verdediger Daley Blind die staat voor een terugkeer bij Ajax. De 36-jarige routinier en de Amsterdamse club hebben een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. Het wordt de 3e periode van Blind bij de club waar hij ooit zijn carrière begon. De verdediger die komt over van Girona, waar hij samenwerkte met de nieuwe Ajax-trainer Michel. Blind is gehaald om zijn ervaring over te brengen op de ploeg en als verlengstuk van de coach in het veld te fungeren. Hij heeft dus een duidelijke taak meegekregen. Ja, en bij tennis heeft Alexander Zverev voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De Duitser wist gisteren het restant van zijn 8e finale tegen de Tsjech Lehečka te winnen. Na een onderbreking was Zverev uiteindelijk de sterkste in 4 sets. De eindstand werd bepaald op 6-4, 7-5, 3-6 en 7-6. Het is een persoonlijke mijlpaal voor Zverev op het gras van Londen, waar hij nooit eerder zover wist te komen. Vandaag een nieuwe dag in Londen op Wimbledon. De 9e speeldag alweer. De spelers beginnen vanmiddag om 2 uur Nederlandse tijd aan hun wedstrijden voor een plaats in de halve finales. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 overweegt om vanaf 2031 definitief te stoppen met de traditionele klantenmotoren. Autosportbond FIA wil overstappen naar goedkopere V8-motoren van onafhankelijke leveranciers, om zo de politieke invloed tussen de verschillende teams te verminderen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem en de baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, willen lichtere, luidere en atmosferische motoren introduceren met een kleinere elektrische units. En dat moet de kosten ook flink verlagen. Het plan moet een einde maken aan de situatie waarin grote teams hun klantenteams onder druk kunnen zetten via de levering van motoren. Aanleiding voor de plannen zijn de aanhoudende zorgen over te nauwe samenwerkingsverbanden binnen de sport. Als de nieuwe krachtbronnen betaalbaarder worden, moeten de teams verplicht zelf een motor bouwen of een kant-en-klaar exemplaar afnemen van een derde partij. En Ben Sulayem geeft aan dat dit voorkomt dat een zogeheten A-team de macht heeft over een B-team bij belangrijke stemmingen. Sinds de start van het turbo-hybride tijdperk in 2014 zijn onafhankelijke motorbouwers verdwenen uit de Formule 1. Reden waren de hoge kosten. De huidige afspraken lopen nog tot het einde van 2030. De FIA heeft de macht om de nieuwe V8-regels voor 2031 eenzijdig op te leggen, maar zoekt liever naar een brede consensus onder de huidige autofabrikanten. Bij voldoende steun kan ze de 31 eenzijdig op te leggen, maar

Ook tijdens het WK voetbal houden je natuurlijk op de hoogte. Straks weer een WK-update. Maar ik wil het toch zelf nog eventjes aansnijden, zeg maar. Want Lionel Messi heeft zijn record als WK-topscorer aller tijden aangescherpt gisteren. De 39-jarige Argentijn maakte in de zinderende achtste finale tegen Egypte de belangrijke 2-2. Dit was zijn 21ste doelpunt op een wereldkampioenschap, waarmee hij zijn eigen record verder uitbouwt. Ondanks een gemiste strafschop eerder in de wedstrijd, de tweede dit toernooi, was Messi cruciaal in de comeback die Argentinië een 3-2 zege en een plek in de kwartfinale opleverde. Ja, Egypte die reageerde na afloop woedend op de uitschakeling. Ja, en dan kun je zeggen, het zijn slechte verliezers. Maar ja, moet je ze van zeggen. Het is ook wel heel zuur, hè? Je hebt tot aan het einde met 2-0 voorgestaan. En dan weten de Argentijnen toch nog met 3-2 je om de oren te slaan. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen dat de arbitrage vooringenomen was en dit al bepaald was. Ja, daar moet je ook altijd mee oppassen natuurlijk. Maar goed, er zijn ze voorlopig nog niet over uitgesproken. Zo dadelijk dus een WK-update voor je en nog veel meer andere sporten op jouw sportradio.

0: Slam Free Radio aan het begin van woensdag de 8e. Deze ochtend vrij veel bewolking. Al laat de zon zich vooral in het zuiden af en toe zien. Blijft al overal droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met de meeste bewolking in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuiden. Ja, de ochtendspits verloopt op woensdag zoals altijd iets minder druk dan op andere werkdagen. De langdurige werkzaamheden op de A1, A20 en A27 zorgen voor de meeste vertraging. Zo dadelijk hier een actueel overzicht van de situatie op de weg. De ANP headlines en een WK-update onderweg.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1.

0: is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
6: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Het OM sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot volgens justitie stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Premier Jette begrijpt de Amerikaanse aanvallen vannacht op Iran wel. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. NAVO-baas Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw met raketten bestookt. Daarop braken branden uit en er zijn zeker 2 doden. Op andere plekken in Oekraïne werden Russische drones onderschept.
0: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De dagelijkse files nemen af. De meeste staan nog in Brabant en bij Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een kwartier vertraging. Van Geldermalsen ook een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij de Benelux-tunnel zijn 2 rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Een kwartier oponthoud na een aanrijding. 3 rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Prinsenplein. 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Nout van Sommeren.
9: Yannick Sinner gaat lekker op Wimbledon. Blikken we zo even op terug.

te trappen zoals je van ons gewend bent. Tennisser Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. De als eerste geplaatste titelverdediger maakt een einde aan de opmars van de Duitser Jan-Lennard Struff. De Italiaan won de partij op het gras in Londen in 3 sets. 7-5, 7-6 en 6-3. Ondanks sterk serveren van Struff, die voor het eerst in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi stond, wist Sinner op de beslissende momenten het verschil te maken en de wedstrijd dus naar zich toe te trekken. Ook nog ander nieuws, behalve tennis, hebben we ook nog dit nieuws. Het Olympische Comité heeft besloten de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Dit betekent dat de Russische atleten en ploegen weer kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, mits zij zich via de reguliere weg kwalificeren. De schorsing was sinds oktober 2023 van kracht. Het IOC zal op een later moment beslissen of de Russische sporters ook weer onder hun eigen vlag en met hun eigen volkslied mogen deelnemen aan de toernooien. Ja, nou, als ik mijn mening mag geven, oké, maar dan wel onder neutrale vlag. En laat ze maar eens bewijzen dat ze geen banden hebben met het regime daar in Rusland. Wat behoorlijk schofterige dingen doet, zeg maar. Maar goed, daar zijn ze dus nog over aan het nadenken. Komt er nieuws over, dan hoor je het zeker hier. Zo dadelijk sport in het kort met Ronald van der Geer. Goedemorgen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Arjan Sanplonius vertrekt bij het schaatsteam AH Zaanlander. Ploeg en de coach hebben na een periode van 7 jaar... in goed overleg besloten om hun samenwerking definitief te beëindigen. Dat meldt het team van trainer Jillet Annema en de Olympisch kampioenen Marijke Groenewoud en Jordith Bergsma. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds 2019 maakte Sanplonius definitief deel uit van de technische staf. Binnen de formatie groeide hij stapsgewijs door naar de rol van assistentcoach tot volwaardig hoofdcoach naast Annema. Vertrekkend trainer kijkt zelf met een positief gevoel terug op zijn periode bij de schaatsploeg. Hij laat weten dat hij de afgelopen 7 jaar met veel energie, overtuiging en plezier heeft gewerkt met de sporters en de rest van de staf. Hij voelt dat dit voor hem het moment is om eens vooruit te gaan kijken. Coach wil zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen om zijn opgebouwde ervaring, visie en energie op een nieuwe manier te gaan inzetten. Nou, vanuit de formatie wordt er met veel waardering gereageerd op de breuk. Team AH Zaanlander laat weten de inzet van Sanplonius enorm te waarderen en wenst hem veel succes voor de toekomst. De ploeg benadrukt dat zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het programma en alle behaalde sportieve successen van groot belang zijn geweest voor de club.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio met Pink, Never Gonna Not Dance Again. Mooie titel, over mooi gesproken. We gaan richting 10 uur, dus tijd voor een bakkie pleur. Hier zo dadelijk koffie met classics en ook nog heel veel sport en Danny Elbersen.

0: just might. Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En een lugubere vondst in Leiden. Daar zagen agenten vannacht een speedboot in de gracht liggen met allemaal bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Het is nog niet duidelijk wat er precies met de mensen aan boord gebeurd is. De plek is afgezet met linten. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook een half uur extra reistijd door de werkzaamheden op de A20.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
9: comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
13: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia, movement that inspires.
15: Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ah, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
22: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel €20 korting.
25: Elke maand weer.

0: ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Grand Prix Radio.
3: Danny Elbersen. Grand Prix Radio, jouw sportradio met natuurlijk heel veel sport. We blikken terug op een aantal historische sportfeiten. Maar we kijken ook vooruit, want er komen leuke evenementen aan.

Sport Radio op de woensdagochtend. Het is 10 uur geweest. Ja, mocht je nou vandaag vakantie hebben en denken, wat zal ik eens gaan doen? Misschien heb ik een paar leuke tips voor je. Hou je van volleybal? Dan kun je naar het EK Volleybal voor vrouwen onder 22 jaar. Dat wordt op dit moment gehouden op de sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Dat duurt nog tot en met 12 juli. En op datzelfde terrein wordt ook het wereldkampioenschap beachvolleybal gehouden onder 19 jaar. Ook dat duurt nog tot 12 juli. Ook daarvoor kun je dus naar het sportcampus Zuiderpark in Den Haag. En als je van wielrennen houdt en je wil lekker voor de buis zitten, ga ik je in dit uur meer vertellen over de 5e etappe van de Tour de France op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat de hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande de maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Country Radio.
1: Meer sport, meer muziek.

Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio. Je hoorde Tina Turner en David Bowie in Koffie en Classics. Mocht je nou nog een cadeautje moeten kopen voor iemand en heb je geen idee wat je moet kopen, dan heb ik misschien een goede tip voor je. We hebben namelijk een webshop en in die webshop kun je leuke t-shirts, sweaters, hoodies, maar ook mokken vinden. Met onder andere de tekst van Olaf Mol, Yo Hey Yo Ho bijvoorbeeld. Als je wil weten wat er allemaal te koop is, kijk even in de Grand Prix Radio app rechts onderin. Klik je op de webshop en dan kun je vast wel een leuk cadeautje vinden voor iemand. Het is maar een tipje, hè? Goedemorgen, we gaan richting 10:30. Straks meer over de Tour de France hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio. I said-

0: nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
14: Honda, the power of dreams.
15: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2. Maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
10: Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. Een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Danny Elbersen. Wat

vandaag een mooie dag voor West-Duitsland. Want op 8 juli 1990 wint West-Duitsland in Italië namelijk de titel van het WK voetbal door titelverdediger Argentinië met 1-0 te verslaan. Ja, dat was een goede dag voor de Duitsers, wel lang geleden. Dit jaar verliep het toch een tikje anders. Ze waren heel snel thuis. En degenen die nog niet snel thuis zijn, dat zijn de wielrenners in de Tour de France. Want vandaag de 5e etappe. Peloton vertrekt vanuit Lannemezan voor een relatief vlakke rit over een afstand van 158,3 kilometer naar de finishplaats in Po. Vanmiddag om 14:15 gaan ze beginnen aan de etappe. Zo rond 17:50 worden ze in het zuiden van Frankrijk aan de finish verwacht. Dat dus in Frankrijk. Hier zo direct, Sport in het Kort, naar P-Machinery van Propaganda op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schanspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio met koffie en classics. En natuurlijk sport, ook in het volgende uur. Twee keer sport in het kort voor je. Praten we je even bij over je favoriete sporten. En we gaan het ook hebben over Nations League volleybal. Want de dames komen in actie.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een broedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
5: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
20: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
22: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
24: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
27: Zijn we al.
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
30: Danny Elbersen.
31: Goedemorgen, hou je van podcast? Dan heb ik een goede tip voor je, want er komt een nieuwe aan voor je. Ga ik je zo direct meer over vertellen. En verder gaan we het ook nog hebben over Wimbledon en over de Nations League volleybal die op dit moment wordt gehouden voor de

Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio. Met in dit uur natuurlijk ook meer over Wimbledon. Want de 9e speeldag is inmiddels begonnen. Op de grasbanen spelen de tennissers en tennisters het enkelspel. Die zijn bezig met de kwartfinales om een plekje te bemachtigen in de halve finale. Straks om 2 uur gaat het weer verder. En voor iemand die het heel goed heeft gedaan in het verleden was dit een goede dag. Want op 8 juli 2007 was het Roger Federer die voor de 5e keer het mannentoernooi op Wimbledon wist te winnen door in de finale Rafael Nadal te verslaan. In 2012 won hij ook, dat was zijn 7e toernooi, op dezelfde dag, 8 juli. En toen won hij van Andy Murray. En daar kunnen heel veel tennissers alleen maar van dromen. Ze hebben nog een aantal dagen te gaan tot de finale. Maar vandaag dus de kwartfinales die verder gaan op Wimbledon in Londen. En hier zo direct Sport in het Kort op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring. Het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. Sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sport Radio, het is Grand Prix Radio met de Bee Gees in Koffie en Classics. Als we teruggaan naar deze dag in 2023. Mooie dag voor Nick Kimman, de Nederlandse BMX'er. Want in Frankrijk wordt hij namelijk Europees kampioen bij de heren. Heeft hij hartstikke goed gedaan. In 2023 ook Nederlandse Merel Smulders. Die pakte brons bij de Europese kampioenschappen. En als we even kijken in de kalender, wanneer gaan we weer BMX zien? Nou, onder andere 16 tot 25 juli. Dan wordt het wereldkampioenschap BMX gehouden. Dit keer wordt het gedaan in Brisbane in Australië. Dan weet je dat ook vast. En zo

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan. Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: Grand Prix Radio.
24: BK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks.
0: Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoop het Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. Dat is een nasleep van een ongeluk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knoop het Velperbroek en Duiven een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoop het Westerplein. 5 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Danny Elbersen. Met zo direct een blik op de Nations League volleybal voor dames.

Sportradio en ik zit even door de kalenders heen te bladeren en zie dan dat er toch een behoorlijke concentratie is van volleybal op dit moment. Want in Den Haag wordt op dit moment het EK volleybal voor vrouwen onder 22 gehouden. En ook het WK, het wereldkampioenschap beachvolleybal voor mannen en vrouwen onder de 19 jaar. Dat niet alleen, de Nederlandse volleybalvrouwen die beginnen vandaag aan hun derde speelronde in de groepsfase van de Volleyball Nations League. Vandaag moeten ze het in Belgrado opnemen. Ze gaan 4 interlands spelen in de jacht voor een ticket op de eindronde. Vandaag openen ze de nieuwe reeks met een hele belangrijke wedstrijd tegen de ploeg van Frankrijk. Straks om 1 uur Nederlandse tijd gaat die wedstrijd dus van start in Belgrado. Fijn dat je erbij bent. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk gridstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast een waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of...
2: Dit is jouw sportradio.

relaxte klanken van Earth, Wind & Fire. Heerlijk, hè? En zo schuif je lekker richting de lunch. Eet smakelijk zo direct. Laat de radio lekker knoepertje hard staan. Want Alexander Stevens komt eraan met een hele bonk goede muziek. En heel veel sport praat hij automatisch ook nog even bij over de actuele sportgebeurtenissen. Dus ik wens je een mooie woensdag.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.

0: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten tijdverlies. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud door werkzaamheden. En op de A12 Utrecht-Duitse grens staat een lange file tussen Arnhem-Noord en Duiven. Daar moet je rekening houden met 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chili saus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
18: Kippie.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
20: Fans van Voodoo.
19: Aldi.
23: I am Vaiana of Motunui.
24: Deze zomer.
25: Here we go.
24: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
26: See her light up the night in the sea. She calls me.
27: The ocean child.
0: chose you.
24: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
1: Grand Prix Radio.
6: Alexander Stevens.
7: Goedemiddag, 7 minuten over 12. Wielrenner Pogacar is niet rouwig om het verlies van de gele trui in de Tour de France. Die raakte hij gisteren kwijt. Wat was daar nou aan de hand? Dat hoor je zo meteen hier.

Grand Prix Radio met Martin Garrix en Ed Sheeran. Nieuwe single heet Repeat It. Het is bijna 11:15. Het is een nieuwe dag. Het is woensdag. De lunch, lekker. Laten we gelijk even naar de tour gaan. Ja, de mannen starten wat later vandaag. Maar laten we eens even resume overflakke doen als het gaat over gisteren. De gele trui dragen, Pogačar, verloor de gele trui in de Tour. Maar wat was er nou aan de hand? De Sloveen raakte hem kwijt. En dat had alles te maken met het feit dat hij heel veel last had tijdens de etappe van gisteren. Hij niet alleen trouwens, van de extreme hitte. Hij was daar zo door bevangen dat hij zelfs vreselijke hoofdpijn heeft gekregen en waarschijnlijk een zonnesteek heeft opgelopen. Pogačar geeft aan dat die inmiddels zichzelf wel wat beter voelt. Hij voelt zich wat minder beroerd wat hij gisteren had. Hij veroverde natuurlijk de gele trui op maandag. Moest hij dus weer een dag later afstaan. Maar dat is voor hem niet het grootste probleem. Hij zegt, die krijg ik wel weer terug. Belangrijker is dat ik me lichamelijk in ieder geval weer top ga voelen. Dat was dus het verhaal rondom Pogačar. Ik ga straks even de etappe van vandaag met je doornemen in de Tour de France. Klassement nemen we ook nog even met je door. En natuurlijk zo meteen hier ook sporten in het kort. Dat gaat over Argentinië en het voetbal. Het WK-voetbal met Ronald van der Geer zo dadelijk op de sportredactie hier bij jou.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positief. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte. Waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. Het record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. I know.

0: Grand Prix Radio met Pitbull en The Time of Our Lives. Het is 7:30, smakelijk eten. Het is de woensdagmiddag lunch die vandaag met op veel plaatsen bewolkt is. Zelfs een beetje lichte motregen. Ik had het net hier ook in Hilversum. In de loop van de middag breekt vanuit het zuidwesten uit de zon op steeds meer plaatsen door. De temperatuur ligt vandaag tussen 21 graden op de Wadden en 27 in het zuiden. Dan even kijken naar morgen, want morgen breekt dan vanuit het zuiden uit de zon steeds beter door in het land. Morgen is een droge dag. De maximumtemperatuur loopt morgen uiteen, een beetje gelijk aan vandaag, tussen de 21 op de Wadden tot plaatselijk 28 in het zuiden. Zometeen hier natuurlijk de WK-agenda. Welke wedstrijden worden er gespeeld? We kijken met een schuin oog even naar de Tour de France, de etappe van vandaag, die wat later van start gaat. En zometeen natuurlijk ook Wimbledon, want ook daar is weer een nieuwe speeldag. Kortom, lekker hier blijven, dan mis je helemaal niets. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
20: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en chocomus slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Even

0: Tour.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
5: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij de Noordtunnel een kwartier vertraging. Die was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten door de werkzaamheden op de A20. En een lange file op de N284 Eersel-Arendonk bij Netersel. Daar is de vertraging nu 25 minuten.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens, smakelijk eten tijdens de lunch.

like. Grand Prix Radio met Armin van Buren tijdens je woensdag lunch. En this is what it feels like. Het is bijna 10:50. We gaan eens even kijken naar de toer-etappe van vandaag. Wielrenners maken zich op vandaag voor de 5e etappe. De peloton vandaag start vanuit Lannemezan. Ja, Lannemezan. Ja, het is een Franse naam, hè. Dat moet je even op oefenen. Het is een relatief vlakke rit trouwens, richting Po. Waar je trouwens misschien die plaats ook wel van kent, is natuurlijk van de vele autosport evenementen in Po. De eerste Grand Prix werd ooit in Po verreden. De wielrenners vandaag leggen een afstand af van 158 kilometer. En tijdens de tocht krijgen de renners te maken met een korte helling in de vorm van een beklimming, de Côte du Balex. En de etappe begint straks om 14:45 en rond 17:50 verwacht men de mannen binnen. Daar is natuurlijk wat te doen over Pogacar. Die heeft gisteren behoorlijk wat tijd verloren. Dat heb ik je net uitgelegd. Het gaat over 7 minuten en 53 seconden dat Pogacar gisteren verloor. Ja, en dat is moeilijk als je die weer moet goedmaken. Die 7 minuten, bijna 8 minuten. Kijken hoe hij dat gaat oppakken. Ook Vingegaard zit op hetzelfde tijdverlies. Dus we gaan kijken hoe dat gaat uitpakken. Remco Evenepoel staat trouwens 7 in het klassement. Met 8 minuten 16. De tourplaat nu bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV-vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt ernaar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
0: Dit is jouw Sportradio.

Dien, de plaat die nooit gaat vervelen en Rain Me In. Het is 10 voor 1. Smakelijk eten tijdens je lunch op woensdag. In het voetbal heeft Ajax de terugkeer van Daley Blind officieel bevestigd. De 36-jarige verdediger heeft een contract getekend voor 1 seizoen. En keer dus in totaliteit, even tellen, 1, 2, 3 keer. Ja, 3e keer keert hij terug in Amsterdam. Hij komt transfervrij over van Girona, waar hij trouwens samenwerkte met de nieuwe trainer van Ajax. Daley Blind is direct aangesloten bij het trainingskamp van de selectie. Die zitten momenteel in het Gelderse Garderen. En eigenlijk wordt Blind gezien als een belangrijk verlengstuk van de coach in het veld. Hoe zich dat dan gaat vertalen straks in resultaten, positie en dergelijke, dat zullen we meemaken straks als het nieuwe seizoen van start gaat en hoe Ajax zich zal presenteren. Zometeen meer over bijvoorbeeld de motorsport. Dan gaan we het hebben over Marc Marquez. We hebben het ook nog over de Olympische Spelen. En ook basketbal komt nog voorbij. En natuurlijk niet te vergeten het WK voetbal. De agenda van vanavond. Wie speelt er? Je hoort het allemaal hier op je woensdagmiddag bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sport.

Country Radio, jouw sportradio met Shepard en Geronimo. En ik zat net even het schema van het WK te kijken. En dat is waar ook. Er is vandaag geen WK. Nee. Rustdag. Ja, morgen beginnen de kwartfinales. Praat ik je zo over bij. Het is bijna 5:05 op je woensdag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik praat je even bij over de NOC-NSF. Bij de Olympische Spelen heeft namelijk die sportkoepel begrip getoond voor de zorgen van Oekraïne. De Sportbond van Oekraïne is namelijk bezorgd over de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité om de regels voor de Russische sporters te gaan versoepelen. Het IOC maakte dinsdag bekend dat de Russen namelijk weer mogen deelnemen aan teamsporten, maar ook aan de kwalificatietoernooien voor de Spelen. De NOC-NSF liet weten zich de Oekraïnse reactie goed te kunnen voorstellen gezien de huidige situatie in het land. Wat uiteindelijk de beslissing is en of het gevolg heeft, deze vraag ten aanzien van het NOC-NSF, dat zal op een later moment natuurlijk naar buiten komen. Even kort nog, bij tennis heeft Novak Djokovic op Wimbledon gisteren opnieuw zijn veerkracht getroond. 5 uur aan het tennissen en gewonnen. En hoe zit het dan vandaag? Gaan we het zo meteen over hebben met Christy Bogert hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Are you drunk enough?

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een broedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. Komt door de wegafsluiting daar, daardoor ook file op de A16. Dan sta je ook 10 minuten in de file voor Terbrechtseplein. En door een auto met pech op de N434 in de Corbulo-tunnel staat het vast op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
18: geeft ruimte.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas. Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
13: Vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
15: Goedemiddag, bijna 7:07. In de Formule 1 heeft de FIA een onderzoek ingesteld naar de achtervleugels van Red Bull en Ferrari. Dat heeft te maken met de crash van Max Verstappen afgelopen weekend. Zometeen meer.

Grand Prix Radio met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is 10:10. Het is je woensdagmiddag. En in de Formule 1, ik zei het al, heeft de Internationale Autosportfederatie FIA een onderzoek ingesteld naar de achtervleugels van zowel Red Bull als Ferrari. De federatie heeft beide teams om aanvullende informatie gevraagd over de zogeheten roterende achtervleugels. Ja, de aanleiding voor het onderzoek is de recente crash van Max Verstappen afgelopen weekend in Engeland. En Red Bull was zelf ook al op het idee gekomen om een intern onderzoek te starten. Maar het kan niet kwaad dat de FIA het ook doet. Ze doen dat om de oorzaak van het incident te achterhalen, maar ook natuurlijk om, behalve de oorzaak, ook de onderste steen boven te krijgen. Want ook de FIA wil weten wat daar nou precies speelt of heeft gespeeld. En over spelen gesproken. Het WK voetbal, ja, en er wordt niet gespeeld vandaag, maar naar aanleiding van gisteren, de uitschakeling van Egypte op het WK, hebben de Egyptenaren een klacht ingediend, een officiële klacht bij de FIFA. De Egyptische Voetbalbond heeft dat gedaan, met name tegen de Franse scheidsrechter en zijn team. De woede richt zich op de arbitrage tijdens de achtste finale gisteren tegen Argentinië, die na een spectaculaire comeback uiteindelijk met 3-2 wonnen van de Egyptenaren. De Egyptenaren voelen zich zwaar benadeeld door diverse beslissingen van de Franse scheidsrechter en eisen dat hij de rest van het toernooi niet meer fluit. Nou, ik ben benieuwd of dat... ik ben benieuwd hoe dat zal uitpakken. We zien het vanzelf wel. Zometeen hier Sport in de Kort. Sport in de Kort met Ronald van der Geer bij Grand Prix Radio. Jouw

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Quinten Post zet zijn loopbaan voort bij de Memphis Grizzlies. Nederlandse basketballer heeft een contract getekend voor 3 seizoenen... ter waarde van $30 miljoen. Dat is omgerekend €25 miljoen. Zijn vorige club, de Golden State Warriors, besloot het aanbod van Memphis niet te evenaren. En dus is de overstap definitief. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Post was een zogenoemde restricted free agent. Daardoor kregen de Warriors de kans om hetzelfde contract aan te bieden en hem te behouden. De club zag daarvan af, waardoor de 26-jarige center de overstap naar Memphis dus kon maken. Nederlander werd in 2024 als 52ste gekozen in de NBA-draft en groeide bij Golden State uit tot een vaste kracht in de rotatie. Afgelopen seizoen speelde hij 67 wedstrijden, 35 keer als basisspeler. Hij noteerde daarin gemiddeld 7,7 punten en 4 rebounds per wedstrijd. En met zijn nieuwe contract behoort Post tot de best betaalde Nederlandse basketballers ooit. Bij de Grizzlies krijgt hij de kans om een grotere rol te vervullen in een selectie die trouwens deze zomer ook flink is veranderd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio. Goedemiddag. Jouw sportradio. Het is 13:50 op je woensdagmiddag. En trainer Alvaro Arbeloa gaat aan de slag in de Engelse Premier League. De Spanjaard, inmiddels 43 jaar, is namelijk aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Fulham. Hij heeft bij de club uit Londen een contract voor 3 seizoenen getekend. En je kent hem misschien omdat hij eerder werkzaam was bij de jeugdopleiding van Real Madrid, waar hij diverse jeugdteams onder zijn hoede had. En hij was natuurlijk ook vroeger voetballer. Ja, hij is een voormalig verdediger. Dit wordt zijn eerste klus als hoofdverantwoordelijke bij een eerste elftal op het hoogste niveau in Europa. We gaan hem natuurlijk volgen, Arbeloa. En over voetbal gesproken, zometeen gaan we het even hebben over Excelsior. Ja, daar is ook wat aan de hand. Je hoort het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

met Kane en Something to Say om 2:05 op je woensdagmiddag smakelijk eten. Het is 22 graden op de Grumpy Radio DAB zendmast op het Mediapark. Bekijken wij net. Dat gaat tegenwoordig met een appje. En op veel plaatsen is het momenteel bewolkt in Nederland. Met op enkele plaatsen zelfs een beetje motregen. Temperatuur op het ogenblik tussen de 21 en 27 graden. En die 27 zit in het zuiden. Morgen dan breekt vanuit het zuiden uit de eerste zon wat beter door. Het blijft morgen in ieder geval droog overal. En de temperaturen zijn vrijwel gelijk aan vandaag. En dat is natuurlijk lekker. Temperaturen gaan nog wel omhoog in de loop van de week en richting het weekend. En ook volgende week nog uitermate plezant zomerweer. Ja. Het is je woensdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de

0: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. De prijsfavorieten van

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de grensstreek op dit moment. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens aan de grens een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Duiven 20 minuten vertraging door grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je een kwartier in de file bij knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
2: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Alexander Stevens. 5 over half 2, zo even bijpraten over Wimbledon.

0: Don't leave me.
1: Grand Prix Radio met Pink en Please Don't Leave Me. Het is bijna 10 minuten over 1:30 en zo dadelijk moet zij naar tv. Ik heb het over Christy Bogert bij Ziggo Sport. Want Wimbledon is bezig en ja, ooit stond ze in de kwartfinale in het dubbel, kan ik me herinneren, toch?
2: Ja.
1: Lang geleden.
2: Ja, dat is lang geleden.
1: Maar niet zonder reden natuurlijk, want ik wil het ook even met je over een kwartfinale hebben, als dat mag. Want jij presenteert natuurlijk, onder andere jij, Wimbledon bij Ziggo Sport. En vandaag is er wel iets bijzonders aan de hand.
2: Ja, dan doe je denk ik op Arthur Ferry.
1: Ja, een fairy tale, hè?
2: Ja, die naam die hebben we eigenlijk tot, laten we zeggen, 1,5 week geleden natuurlijk bijna niet gehoord. Het is een Brit. Het is wel grappig, want hij is geboren in Parijs, waar dat andere Grand Slam toernooi is, Roland Garros.
1: Ja.
2: Maar opgegroeid Wimbledon. Nou, dat is net naast het centercourt van het tweede
1: Grand Slam. Hij is in die straat daar rondom
2: hij is daar opgegroeid, inderdaad.
1: Bijzonder. Ja.
2: Dus, en het is een speler die vanuit het Amerikaanse college tennis is gekomen. Dus hij heeft een andere route bewandeld. Hè. Vaak na de middelbare school worden veel spelers proberen meteen prof te worden. Hij heeft de route bewandeld via Stanford.
1: Okay.
2: Heeft een mooi diploma op zak. Heeft daar heel veel ervaring op gedaan.
1: Ja.
2: En een wildcard gekregen van het toernooi. Want zijn ranking was niet hoog genoeg om...
1: 114 volgens mij, hè?
2: Ja, en daar gaat verandering in komen natuurlijk nu. Hij gaat echt de top 40, top 50 komen.
1: Wow.
2: Heel gunstig is, want dan kan hij daar straks bij de toernooien, de ATP-toernooien en bij de... Ja. Grote neuk, daar zit hij gewoon rechtstreeks in. Dus zijn leven gaat helemaal veranderen. En het toernooi is nog niet over. Want hij gaat nog gewoon spelen vandaag.
1: Tegen wie?
2: Tegen Flavio Cobolli. En dat is dan weer de finalist van Roland Garros. Italiaan.
1: Oh, dat is wel een hele zware ook gelijk.
2: Ja, maar ik denk dat hij best kans maakt. Het klinkt misschien een beetje gek. Okay. Zoals hij nu staat te spelen in ieder geval. Ik hoop niet dat hij bevangen raakt door de situatie natuurlijk met de spanning.
1: Uh-huh.
2: Maar het is een aanvallende speler. Hij heeft hele goede volleys, hele goede handen noemen we dat dan.
1: Uh-huh.
2: En die Cobolli, de druk is natuurlijk wel op de Italiaan.
1: Ja,
2: die
1: zegt, zeker.
2: Die tikt de top 10 aan en die moet eigenlijk dit wel winnen. Nou, dan speel je in Engeland met waanzinnig publiek.
1: Dat
2: natuurlijk massaal achter Ferry zal gaan staan.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd of dat van invloed gaat zijn. Maar ik denk dat het een hele leuke wedstrijd gaat worden. Ja.
1: Hoe laat begint hij?
2: Nou, we moeten eerst nog eventjes hebben de dames. Kostjuk en Paulini, zij gaan om 2:30 starten. Daarna Cobolli en Ferry. En dan heb je op de andere baan tegelijkertijd de andere kwartfinales. En daar zijn Noskova en Mertens. We hebben nog Belgische inbreng.
1: Oh ja, tuurlijk.
2: En dan Taylor Fritz en Alexander Zverev. En dat is ook een hele interessante. Want je zou denken, Zverev, Roland Garros kampioen, die start als favoriet. Maar de laatste 7 keer is achter elkaar Taylor Fritz degene geweest die van Zverev heeft gewonnen. Dus dat is een belangrijk gegeven voorafgaand aan die kwartfinale.
1: Een bijzondere dag op Wimbledon dus.
2: Zeker.
1: We gaan het volgen. Dankjewel dat je even wilde aanschuiven. Christy Bogert was er even bij, dankjewel. En mocht je het willen volgen, Christy, jij bent gewoon op tv natuurlijk, hè, bij Ziggo Sport.
2: Zeker.
1: Waar begin je?
2: Ja, nou over even kijken, een kleine 10 minuten.
1: Oké.
2: Gaan we live.
1: Gezellig, dankjewel dat je er even was. Het is Grand Prix Radio met The Whispers.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn 2e periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn 2e periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Dit is jouw Sportradio.

Radio, jouw sportradio met YouTube. En Mary J. Blige. En One. Het is 9:09. In het voetbal maakt aanvaller Geraldino Berggraaf de overstap. Hij gaat van Excelsior naar AZ. De 20-jarige speler zal namelijk komend seizoen op huurbasis uitkomen voor Jong AZ in de keukenkampioendivisie. Berggraaf hoopt in Alkmaar voldoende indruk te maken om van een huurovereenkomst uiteindelijk een permanente transfer te maken. De jonge aanvaller speelde vorig seizoen met Excelsior in de Eredivisie, maar kiest nu toch voor een nieuwe stap in zijn carrière bij de belofte van de Alkmaarders. Zou hij zeggen een stapje terug? Nee, zo ervaart hij dat niet. Hij zegt dat hij meer speeltijd waarschijnlijk zal krijgen en dat het voor hem een hele grote uitdaging is. Zometeen kijken we nog even naar de Tour die zo van start gaat. Maar eerst is hier de nieuwe van Offenbach. Die heet Miles Away. Op je woensdagmiddag tijdens lunch smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Offenbach. Het is bijna 2:05. De wielrenners die in de Tour de France meedoen, maken zich op voor de 5e etappe. Alles heeft te maken met de etappe van vandaag die zo van start gaat. 2:15. Ze vertrekken vandaag vanuit de startplaats. Dat is Lens-Mezan. En het is een relatief vlakke rit naar de finish in Po. De afstand vandaag is een kleine 160 kilometer. En tijdens de tocht krijgen ze wel te maken met een korte helling in de vorm van een beklimming van de Côte de Balaise. En de etappe die wordt, wat ik al zei, om 2:15 gestart. De renners worden verwacht aan de finish rond 6:50. Zometeen meer natuurlijk over sport, Wimbledon, het WK en wat al niet meer zei bij Rob Spijker hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van de nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met het klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een broedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een file voor de Duitse grens. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Dat heeft te maken met grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A27 Breda-Gorkum, bij de brug bij Gorkum, is de vertraging ook een kwartier door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bestel je obu op netlink.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja?
13: Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
13: Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
16: Hey, dat is Tom die net parkeert.
17: Hey, oh, sorry.
16: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
19: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Bobbejaanmat. Voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker.
7: Ook al is het vandaag een dag zonder WK-voetbal, de eerste tijdens de WK, toch is er genoeg te beleven. Bijvoorbeeld een

Sportradio met Crowded House en Weather With You. Het is de woensdagmiddag en daar kan vanmiddag wel eens een tennissprookje tot ontplooiing komen. Eigenlijk is het al een tennissprookje. Bij het tennis staat de Britse wildcardspeler Arthur Ferry vanmiddag in de kwartfinale van Wimbledon. En de nummer 114 van de wereld zorgt voor een echte Ferry tale in zijn eigen land. Mede dankzij zijn Nederlandse coach Jeroen Benaert. Ferry die opgroeide op 5 minuten van het tennispark, versloeg onder andere in de achtste finale Dimitrov. Later vandaag neemt hij het op centercourt op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Dat is de finalist van Roland Garros. Maar Roland Garros, dat is heel anders tennissen dan op het gras van Wimbledon. Dus daar zitten wel wat mogelijkheden in dat dit sprookje nog een vervolg gaat krijgen. Verder gaan we het straks nog even hebben over de langste partij op Wimbledon. Moet niet in Roland Garros blijven hangen. Nee, op Wimbledon, de langste partij ooit. Wanneer werd die gespeeld? Nog niet zo heel erg lang geleden. Daar gaan we het straks nog even over hebben. En we hebben natuurlijk ook de Tour de France voor je. We hebben iedere dag een aantal Tour-updates voor je. Daar straks wat meer over. Hier bij Crumpy Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen.
6: True. The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven. See her light up the night in the sea.
8: She calls me. Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
10: Hallo, Odido hier.

0: iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Odido. Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
12: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: Paul van Bergen.nl.
16: Free Radio. WK Update. Zwitserland heeft na strafschoppen gewonnen van Colombia en is voor het eerst sinds 1954 kwartfinalist op het WK. Na 0-0 in Vancouver stopte doelman Gregor Kobel 1 strafschop. Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas schoot de winnende binnen. In de kwartfinales treft Zwitserland Argentinië. Argentinië heeft in Atlanta met 3-2 van Egypte gewonnen, na een miraculeuze ommekeer. Lionel Messi miste in de eerste helft een strafschop. Hij was daarna beslissend met een doelpunt en een beslissende paas. Enzo Fernandez kopte in blessuretijd de winnende binnen. Egypte reageerde woedend op enkele arbitrale beslissingen en diende via de bond een klacht in bij de FIFA.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Het is onder andere druk in de grensstreek op de A7 Groningen-Duitse grens. Bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door grenscontrole. Verder wordt er gewerkt op de A20 en dat leidt tot file op de A16 Breda-Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En er zijn ook werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. En dat merk je tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. Daar ook een kwartier op onthoud.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Rob Spijker.
20: Zometeen wat meer over de Tour-etappe van vandaag.

Grumpy Radio, jouw sportradio. Je komt online veel filmpjes tegen van mensen die duidelijk willen maken dat ze bij Bruno Mars zijn geweest. En iedereen is heel enthousiast. Je hoorde I Just Might. Hij staat in de Amsterdam Arena. Natuurlijk wordt er vandaag ook weer gefietst door de wielrenners in de vijfde etappe van de Tour de France. En dit is eindelijk die rit waar de sprinters op hebben zitten wachten. Ze zijn gestart in Lannemezan. Een relatief vlakke rit naar de finish in Po. De renners leggen vandaag een afstand af van 158,3 kilometer. En tijdens de tocht krijgen ze ook nog te maken met een helling. Met een kleine beklimming van de Côte du Balesque. En de etappe begint, is begonnen om 14:15. En de renners die worden zo'n beetje rond 17:30 bij de finish verwacht. Tijdens het programma van Rick van Veldhuizen. En je hoort er meer over in onze Tour Update. Want die hebben we namelijk dagelijks voor je. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt. Niet alleen in de Tour de France, maar alle sporten. Want dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schanspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
0: Dit is jouw sportradio.

Sasha hoorde je en Baby Talk. Gisteren is op Wimbledon de langste partij ooit gespeeld. Bij het tennis heeft Novak Djokovic op 39-jarige leeftijd de halve finale van Wimbledon bereikt. De Serviër versloeg gisteren zijn Canadese opponent in een marathonpartij van 5 uur en een kwartier. En daarmee is dat de langste kwartfinale in de geschiedenis van het toernooi. Na afloop vergeleken Djokovic zijn prestatie met die van de eveneens 39-jarige Lionel Messi, die Argentinië op het WK voetbal voorbij Egypte leidde. In de halve finale treft de 24-jarige Grand Slam kampioen de Italiaan Jannik Sinner. En zoals we eerder al aangaven, vanmiddag is er dus die mooie partij van Arthur Ferry, die daar met een wildcard is gekomen. De Engelsen hebben hem al in hun armen gesloten. Hij moet er vanmiddag voor zorgen tegen de Italiaan Coboli, winnaar van Roland Garros, dat hij de halve finale gaat halen van Wimbledon.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar, met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een broedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Hey jij daar!
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
21: Oh yeah.
20: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Grand Prix Radio.
1: Rob Spijker.
2: Vandaag is op het WK voetbal een voetballoze woensdag. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet over voetbal gaan hebben. Want er is behoorlijk wat transfernieuws in binnen- en buitenland. Daar zo meteen wat meer over.

Grand Prix Radio, jouw sportradio en Alex Warren, Fever Dream. Er wordt vanavond niet gevoetbald op het WK voetbal in Mexico, Amerika en Canada. Maar er is wel veel transfernieuws. Zo hebben we eindelijk kunnen melden dat Daley Blind weer terug is bij Ajax. Voor de derde keer is hij weer teruggehaald. Dat is toch wel, dat is wel echt de liefde, kunnen we stellen. Hij schijnt vooral een belangrijke sleutel te zijn. Samen met de trainer van Ajax. Om het hele elftal aan de hand te nemen. Met al zijn ervaring. We weten natuurlijk sinds een paar dagen ook al dat Denzel Dumfries naar Real Madrid is verhuisd. Dat is nu allemaal beklonken. Dat is hartstikke mooi voor Denzel. En bij Real Madrid is in mei Alvaro Arbeloa al vertrokken. De trainer. Hij had in het begin van het jaar het stokje overgenomen van Xavi Alonso. Die toch niet helemaal het succes bracht wat ze wilden hebben. Arbeloa die heeft Real helaas geen titel kunnen geven. Maar heeft genoegen moeten nemen met de tweede plek achter Barcelona. Hij heeft nu weer een nieuwe club, Alvaro Arbeloa. Die gaat na zijn vertrek bij Real Madrid namelijk aan de slag als hoofdtrainer bij Fulham in Londen. De 43-jarige Spanjaard heeft daarvoor 3 seizoenen getekend. Alles over voetbal hoor je hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. Sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Jonas Blue en Mama. We zijn vanmiddag in Nederland de middag begonnen met heel veel bewolking. Op enkele plaatsen ook nog wat lichte motregen. Maar er komt langzaam wat meer zon. In de loop van de middag breekt namelijk van het zuidwesten uit de zon steeds op steeds meer plaatsen door. Temperatuur ligt tussen de 21 en de 27 graden. En vanaf morgen wordt het zelfs alweer 28 graden. Richting 3:30, Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap

0: stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wordt alweer behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 260 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum, 5 kilometer file daar. En 5 kilometer file ook op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Tussen Veghel Noord en Sint-Oederode. Dik 20 minuten vertraging daar.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Rob Spijker.
6: Zo meteen leuk basketbalnieuws vanuit de...

Sportradio met Journey en Don't Stop Believing. Brengt ons even naar Amerika, naar de NBA. Basketballer Quinton Post vervolgt zijn carrière in de NBA bij de Memphis Grizzlies. De 26-jarige Amsterdammer verlaat Golden State Warriors en heeft een 3-jarig contract getekend met een waarde van $30 miljoen. Dat komt ongeveer neer op 26,3 miljoen euro. Post was een zogeheten restricted free agent, maar zijn oude club besloot het aanbod van Memphis niet te evenaren voor de deadline van vanochtend. De 2,13 meter lange center speelde vorig seizoen 67 duels voor de Warriors. En dat heeft hij dusdanig goed gedaan dat hij nu dus naar de Memphis Grizzlies gaat. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk gridstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio met Christine W. en Feel What You Want. We hebben eerder al aangehaald dat vandaag een belangrijke toer-etappe is voor de sprinters. Dit is voor het eerst een bijna vlakke etappe. En dat zal zeer waarschijnlijk op een sprint aankomen. Daar hoor je bij ons ook meer van, want we hebben tour-updates voor je klaarstaan. Zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. Na vieren.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker 2 meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag 2 tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
12: Albert Heijn. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
16: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: The ocean chose you.
17: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
26: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
23: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
27: Als je Vodafone mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel €20 korting.
28: Elke maand.

0: voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
2: De Argentinië-discussie ontploft. Egypte voelt zich bestolen na de 3-2 nederlaag, voornamelijk tegen de arbitrage. Gaat dit nog over scheidsrechtersfouten of over het gevoel dat de FIFA probeert Messi te behouden voor het WK?

0: en Olivia Dean.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Het is de tijd van de Tour. De tijd van de Tour de France. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, we zijn een paar dagen al onderweg. En vandaag gaan we richting Po. En dat klinkt een dag als voor de sprinters. En waarschijnlijk is dat ook zo. Maar dat betekent niet dat het zo simpel gaat worden. Een relatief vlakke etappe wordt het vandaag. Is voor de sprintersploegen juist een verplichting. Als je een snelle man hebt, dan moet je gaan controleren. Maar niemand wil de hele dag op kop rijden. Want iedereen wil profiteren van het werk van een ander. Zoals we dat in toertaal noemen. Elkaars bordje leeg eten. Ja, wie jaagt, wie spaart, wie bluft. Wie zegt dat zijn sprinter zich niet goed genoeg voelt om geen knechten op te offeren. En ondertussen ligt er met de Côte de Valais toch nog een vrij korte helling waar de vluchters kunnen gaan dromen en waarschijnlijk de sprinters ontzettend gaan vloeken. Nou, Po is bovendien zo'n klassiek tourplekje waar altijd net iets meer spanning in de lucht hangt. En iedereen kent natuurlijk de naam Po, P-A-U. En iedereen weet, ja, morgen kunnen de Pyreneeën ons wel eens een keer heel erg veel pijn gaan doen. Ja, een vlakke toerrit is nooit alleen vlak. Het is een dag waarop de sprintersploegen elkaar aankijken tot iemand eindelijk toegeeft. Oké, we gaan werken. Ja, nou ja, goed, daar is het. Wacht even op. Dames en heren, jongens en meisjes, Tour de France. We zullen straks ook bij Tour de France updates gaan komen. Want wij zijn ook vol van dit evenement. We zullen dat zeker bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, goed in de gaten gaan houden. Nu, de Pet Shop Boys. Ja, is dit ook een richting waar ze de Tour Caravan toe willen sturen? Hier is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positiever. Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte, waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. Zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. Het record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Sportradio.
3: Sportradio. Een levende legende in Radioland. Zeker niet jong in leeftijd, maar

0: maand mei is het 80 jaar geworden. Ja, misschien herinner jij je nog als die bevallige vrouw die hier zat op een schietbuis van een Amerikaanse marineschip. Maar die tijden zijn ondertussen wel een klein beetje veranderd, kan ik je verzekeren. En we gaan het even hebben over het WK voetbal. Want Argentinië is door naar de kwartfinale na een 3-2 zege op Egypte. En op papier is het natuurlijk gewoon wereldkampioen overleefd. Messi blijft in het toernooi. Spektakel gegarandeerd. Er was een comeback en klaar. Maar zo simpel voelt het niet, want Egypte is woedend. Bondscoach Hossam Hassan heeft gezegd dat hij het WK niet meer gaat kijken. Hij spreekt van verschrikkelijk onrecht. En Mostafa Sigo, een van de Egyptische hoofdrolspelers van gisteravond, liet ook duidelijk merken dat hij het gevoel had dat de wedstrijd niet eerlijk is gekanteld. En dan moet je ook eerlijk zijn. Als een underdog verliest van Argentinië, dan hoor je natuurlijk altijd gemopper. Maar dat is meer dan alleen teleurstelling na uitschakeling. Het gaat hier om een afgekeurd Egyptisch doelpunt. Omdat om VAR-momenten, maar ook om een mogelijke overtreding van Mohamed Salah voor de Argentijnse winnende goal. En vooral om het gevoel dat de grote naam, lees Messi, net wat meer ruimte krijgt dan de kleinere. En dat is dodelijk op een WK. Want voetbal leeft van emotie, maar ook van geloofwaardigheid. En je moet kunnen verliezen en denken, zij waren beter. Niet, moet je denken, wij moesten eruit omdat het toernooi niet zonder Messi kan. En het toernooi heeft Messi nodig. Bewijs voor een complot, ja, dat wordt lastig. Dat is een net iets te grote stap, maar de schijn is, ja, denk ik ook schadelijk genoeg. Zeker bij de FIFA. En zeker bij een WK waar commercie, sterrencultus, mondiale tv-belangen altijd hebben meegespeeld. De vraag is dus niet alleen of de scheidsrechter fout zat. De vraag is, vertrouwen we nog dat een topland, een underdogland, langs dezelfde meetlat worden gelegd? Is dat zo of niet? En Argentinië is dan door, maar Egypte heeft iets achtergelaten wat veel gevaarlijker is dan boosheid, twijfel. Namelijk aan de eerlijkheid van het toernooi. En ik moet zeggen, ik kan ze daar ontzettend goed in volgen. Want ook ik zat zo van, ja, wacht even. Hier zijn we dus bezig om ervoor te zorgen dat Messi het toernooi niet gaat verlaten. Wat is dit dan?
1: De spraakmaker.
0: Dat is inderdaad de spraakmaker. En mijn vraag is, wordt Argentinië geholpen op dit WK

0: mysterieus liedje dit, hè? Move, hoorde je hem. En een port bij Grand Prix Radio. Ja, ik heb er gisteren lopen erger aan die voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Egypte. En ik was echt volledig partijloos, hoor. Ik bedoel, ik bemoei me nergens mee, maar volgens mij is Egypte gewoon genaaid. Laat even weten wat jij ervan vindt. Je weet me te vinden.
1: De prijs van...

0: Altijd laag.
1: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy SS.

0: 20, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
10: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. President Trump zegt dat er nieuwe aanvallen komen op Iran. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze hard raken en ze hebben het verdiend. Hij geeft Iran de schuld van aanvallen op schepen en wil dat het afziet van kernwapens. NAVO-baas Rutte is tevreden over de top in Ankara. Er was een enorm gevoel van eensgezindheid, zei hij. De landen hebben afgesproken dat ze meer geld uittrekken voor hun legers en dat ze Oekraïne blijven steunen. De zeldzame reuzenpenisplant in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp staat in bloei. Het gebeurt maar heel af en toe. Het is pas de derde keer in meer dan 60 jaar. Medewerkers hebben de penisplant met de hand bestoven om hem te laten bloeien.
9: Grand Prix Radio.
11: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2, maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al erg druk rond Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door werkzaamheden. In totaal 568 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 40 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 20 kilometer file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt de Ridderkerk duurde 35 minuten langer over. Half uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. En ook een half uur vertraging vertraging als je kiest voor de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg Reeshof staat de kop van 9 kilometer file. 25 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. 2 kilometer file voor de aansluiting met de A16.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Rick van Veldhuizen.
14: Aan de reacties te lezen houdt de wedstrijd Egypte-Argentinië ons nog steeds bezig. Grand Prix.

Nou ja, ruikt niet lekker, beste Dennis. Het stinkt gewoon. Messi is commercieel goud waard en dat voelt iedereen. Dan moet de FIFA juist extra scherp zijn op de schijn van belangen. Ja. Lianne schrijft uit Breda. Egypte stond voor en had het zelf moeten afmaken. Als je 3 goals dan ineens tegenkrijgt, dan moet je niet alles op de scheidsrechter gooien. Nou, hallo. Ze scoorden nog een extra doelpunt, maar die werd gewoon afgekeurd. Terwijl om dezelfde redenen dat anders omging bij Argentinië. Maar goed. Farid uit Rotterdam zegt, als dit andersom was geweest, had Argentinië 3 uur lang om gerechtigheid geroepen, gesmeekt, geëist. Kleine landen worden gewoon minder serieus genomen. Nou, zo klein is Egypte ook weer niet, hè. Koos uit Horen laat weten, ik geloof niet in een groot complot, maar topscheidsrechters zijn ook gewoon mensen. Grote namen krijgen sneller voordeel bij twijfel. Ja, dan moet je maar een grote naam zijn.

genomen ten opzichte van de kleinere namen. Ja, dan heeft de FIFA toch wel een probleem. En zeker ook naar die rare rode kaart die teruggetrokken is voor Balogun. De Amerikaanse spits is natuurlijk iedereen bezig met er gebeuren daar dingen. En die Infantino's niet te vertrouwen. Dat is een lekkere smet momenteel op het toernooi. Maar feit is wel, Egypte is thuis.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV-vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Ja, van de wedstrijd die met 3-2 eindigde. De wedstrijd tussen Egypte en Argentinië. Leek het erop alsof Lionel Messi verdrietiger was of vreugdetranen had. In ieder geval, hij had tranen in zijn ogen. En men had toch zoiets, ja, wat is er aan de hand? En voor veel supporters leek het een uiting van pure vreugde. Maar uiteindelijk heeft Lionel zelf laten weten wat er aan de hand was. Messi die beleefde een vrij lastige eerste helft. Dat vond hij niet echt fijn. Hij miste een strafschop. Nou ja, en je weet, als Messi een strafschop neemt, dan moet hij er eigenlijk gewoon ingaan. Want dat hoort bij zijn status. Dus hij voelde zich ook eigenlijk direct een beetje schuldig aan het feit dat Argentinië op achterstand kwam te staan. Want hij had dat doelpunt moeten scoren. En na afloop vertelde hij dus ook dat een van de dingen waren waarvan hij dacht van, nou, ik heb mijn ploeg in de steek gelaten. En toen het nog eens een keertje 2-0 werd ook, dacht hij bij zichzelf, oké, dit was het WK, dit was mijn laatste wereldkampioenschap, tot ziens. Dat zou dus op een pijnlijke manier komen te eindigen. Dus was hij uiteindelijk dan toch weer uit een soort van vreugde blij dat het allemaal niet zo ver is gekomen. Maar goed, we kunnen wel door blijven gaan over de spraakmaker van zojuist. Maar ja, gedane zaken nemen helaas geen keer. En ik had het pijnlijk gevonden als Messi zonder deze ongelooflijk grote smet van de arbitrage gewoon wel voor elkaar had gekregen wat hij eigenlijk had moeten doen. Keihard winnen van Egypte. En dat gebeurde niet. En ik blijf erbij. Het is toch te danken aan de arbitrage dat ze uiteindelijk door zijn naar de volgende ronde.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkelband. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2. Maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringerwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En dat wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging.

0: Socialdeal, restaurantdeals, take one en actie bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
18: Kippie.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
24: Grand Prix Radio.
25: Rick van Veldhuizen.
26: Djokovic is 39 jaar oud. Hij weigert te verdwijnen. 5 sets gespeeld. Tiebreak in de 5e. Langste kwartfinale ooit op Wimbledon. Ja, dit is voor mij bewondering ten top. 39 jaar en die stuk te krijgen.
24: Grand Prix Radio.
26: Hey, goedemiddag.
27: Rick.

Jordan Henderson, die komt op dit WK niet meer in actie voor Engeland. De 36-jarige middenvelder, die we ook nog kennen van Ajax, heeft zijn spaakbeen gebroken. Na een ongelukkig geval tijdens de viering van de overwinning op Mexico. En volgens zijn vader is de onderarm van de Engelsman volledig verbrijzeld. Nou, lekker dan. En is een operatie noodzakelijk? En dat

dat vertellen. Ja, sorry, ik ging even mis met een reclamebord. Ja, ik lag ineens op het veld, toen had ik mijn arm gebroken. Raar verhaal. Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dit is Teddy Swims.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje wekte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn 2e periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn 2e periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: misschien is het nog des te indrukwekkender. Djokovic, onthoud die naam. Hij moest vechten, hij moest lijden, hij moest overleven. Hij won. En dat maakt Djokovic op dit moment fascinerend. Hij is niet meer alleen de beste tennisser op papier. Hij is een soort van sportieve irritatie voor iedereen. Die dacht, nu zal het nog wel eens een keertje klaar zijn met Novak. Nee hoor, Djokovic gaat gewoon door. En nu wacht Sinner in de halffinale. Ja, Sinner gewoon tegen Djokovic. De nummer 1 van de wereld tegen de man die weigert plaats te maken voor de nieuwe generatie. En dat is gewoon geen tenniswedstrijd. Dat is een botsing tussen cultuur, een botsing tussen de toekomst en het verleden. Ja, dit wordt te gek. Djokovic wint niet meer omdat hij dat alles vanzelf gaat. Maar hij wint voornamelijk omdat hij op zijn 39e onverzettelijk is. Ja, en ik heb daar zo'n diepe bewondering voor. Echt een diepe buiging maken voor Novak Djokovic.
1: De spraakmaker.
0: Ja, natuurlijk zit hij de spraakmaker. Mijn vraag is, ben jij klaar met Djokovic? Of vind je juist zoals ik het prachtig dat hij op zijn 39e nog steeds niet wenst om te vallen? En ik juich dat alleen maar toe. Ja, misschien ook een beetje eigenbelang dat ik dit zeg. Maar Novak Djokovic, jongens. Vinden we het prachtig? Of hebben we zoiets van, ja, make way, wegwezen en klaar ermee? Laat eens even weten via de app van Grand Prix Radio. Via rick@grandprixradio.nl.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: buiten Djokovic ook hebben gedacht. Blijf schijnen als een diamant en laat jezelf niet uitdoven als je nog niet wil. Ja, ik heb wel bewondering voor mensen die zo onverzettelijk zijn en scheid hebben aan hun leven. Wat vind jij ervan? Laat het even weten via de app of via rickatgrandprixradio.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: De prijsfavorieten van Albert

0: naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
1: Kippie.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken.
3: Dat zeg ik.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
6: €2,99. Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De NAVO-landen zijn echt wel eensgezind en het zal binnenkort aan de buitenkant zichtbaar worden, zegt premier Jette. Voor de NAVO-top haalde president Trump nog uit naar de bondgenoten, maar binnenskamers hebben wij een goed gesprek gehad, zei Jette. In Apeldoorn was gisteravond brand in een asielopvang en zeker 10 bewoners kunnen voorlopig niet terug. Het opknappen van hun kamers gaat zeker 2 maanden duren. De brand is niet aangestoken, hij begon bij een fatbike. Venezolanen in Nederland zijn een inzamelingsactie begonnen voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. Ze roepen iedereen op om bijvoorbeeld babyvoeding, shampoo en zeep te doneren.
12: Grand Prix Radio.
14: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een bloedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt. Davinson Sanchez raakte de lat. En Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi. Argentinië heeft Egypte met 3-2 verslagen. 12 minuten voor tijd stond het nog 0-2. Maar de titelhouder heeft het duel in de slotfase omgedraaid. Lionel Messi miste eerst een strafschop, scoorde later en gaf een assist. Enzo Fernandez kopte in de 92e minuut de winnende binnen. De Egyptische bondscoach Hossam Hassan noemde het na afloop doorgestoken kaart.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de weg. Vooral door werkzaamheden, veel vertraging voor het verkeer. Maar ook een aantal incidenten, bijvoorbeeld een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurde op knooppunt Prins Klausplein. Daar is de linkerrijstrook dicht tot 6 uur vanavond. Er staat ondertussen 10 kilometer file met een half uur vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Oever. Half uur vertraging bij Wieringerwerf. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar stond een auto in brand. 9 kilometer file en een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Door 9 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een onwelwording. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oud-Beijerland 12 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Rick van Veldhuizen.
17: Senioriteit in de sport. Novak Djokovic in het bijzonder. Wat vind jij daarvan?
18: Grand Prix Radio.

0: Een knipoog naar mij, omdat ik deze plaat zelf zo aardig vind, zo leuk vind. Iedere keer weer als ik hem opnieuw draai.
1: De Spraakmaker.
0: De vraag is, wat vinden wij van types als Novak Djokovic? Maar we kunnen het ook hebben over Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Van die mensen die niet wensen te stoppen. Ben je er klaar mee met die Novak Djokovic? Of vind je het juist prachtig dat hij op zijn 39e nog steeds niet

aardig. Ik ben zelf ook niet meer de jongste. Hé, jongens, kom op. Petra uit Assen laat weten. Dit is juist waarom sport zo mooi is. Leeftijd zegt blijkbaar helemaal niets als je hoofd maar sterker is dan dat je benen zijn. Niels uit Nijmegen, Djokovic, is de laatste baas in een computerspel. De eindbaas eigenlijk. Iedereen komt eraan en iedereen gaat eraan. Femke uit Liaoort zegt, nou, ik wil ook een keer wel een nieuw tijdperk. Maar ik respecteer Novak Djokovic enorm. Alleen, respect en support zijn niet altijd hetzelfde. Nou goed, één ding blijft waar. Zolang de nieuwe generatie hem niet definitief van de baan afmept, is hij nog lang niet weg. Novak Djokovic, 39 jaar, en schittert nog steeds

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. De vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Two Princes, Spin Doctors bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jongens, wat een leegte vanavond. Wat een totale leegte. Je hebt weer even aandacht voor andere zaken, maar niet voor voetbal. Want er is vandaag geen WK-voetbal. Ah, nee. Ja, echt waar. Er is geen WK-voetbal, meld ik me even. Morgen, dan is er een kwartfinale. De eerste kwartfinale wordt morgen gespeeld. En dat gaat tussen Marokko en Frankrijk natuurlijk. Dat gaat gebeuren om 10:00. Maar dan morgenavond pas. Hè. En ik blijf erbij. Ik zie nog steeds Marokko als een grote kanshebber om uiteindelijk met de wereldtitel er vandoor te gaan. Dat zou toch wat zijn, hè? Want ze hebben eigenlijk een aangevochten Afrika-cup nu uiteindelijk in hun bezit. Maar daar wordt nog in Zwitserland over gesproken. En stel je nou voor dat ze dat ook nog winnen, dan, ja, dan zijn ze van alle continenten zo'n beetje de baas. Ik heb het gevoel dat kan. En Marokko en Frankrijk, ja, ik merk meteen heel veel rivaliteit. Ik denk dat dat een spannende uitslag gaat worden. Maar goed, dat is even vooruitlopen op de zaken.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6:00.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30.
3: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland heeft de kwartfinales bereikt na een broedeloze 0-0 tegen Colombia en winst in de strafschoppenreeks. Doelman Gregor Kobel heeft een strafschop gestopt, Davinson Sanchez raakte de lat en Ruben Vargas heeft de winnende binnengeschoten. In de kwartfinale treft Zwitserland het Argentinië van Lionel Messi.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de file lengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Dus met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file vanaf Roelof Arendsveen, bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp. Want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gebeurde ook een ongeluk bij Alfred Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it. Het is Big
7: big sale bij Irish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ah, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie bo.
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social Deal deals die je niet mag missen.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
20: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Radio. Rick van Veldhuizen.
0: Ja, kijk, vandaag was de finish in Po. Oké. Maar morgen dan wacht de Tour Malais. Dan krijgen Pogacar en Vingegaard en de rest eindelijk een keer een grote test in het hooggebergte. Ja, de Tour de France.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schansspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Een beetje gezond. Gewoon even geen WK-voetbal. Ik bedoel, dit toernooi had de laatste dagen van alles. Argentinië-discussie, Egypte was boos, Ronaldo eruit. Verenigde Staten uitgeschakeld in eigen land. Dat vond iedereen hartstikke leuk. Maar dat lag niet zozeer aan de spelers, maar dat lag meer aan Trump. Met zijn rode kaart-discussie. Zwitserland door naar strafschoppen. Ook zo'n lekkere partij, not. Noorwegen dat Brazilië uitschakelt, dat vond ik lachen. Engeland, dat met 10 man wist te overleven, zij wel. Ik bedoel, als ze onder druk staan, blijven ze wel gewoon verdedigen. Dat konden ze bij Oranje nog wel een keer een puntje aan zitten zuigen. Maar die overleefde tegen Mexico. En overal het VAR-gedoe, scheidsrechterdiscussie. Al die nationale zenuweninzinkingen die we ook hebben gehad. Dan is 1 dag zonder wedstrijd niet echt heel erg saai, maar gewoon bijna nodig. Het WK is nu teruggebracht tot 8 landen.

0: nooit te duiken. Maar vandaag is het even ademhalen. Rustdag op het WK is geen lege dag. Het is de dag waarop het toernooi van chaos naar betekenis probeert te schuiven.
1: De Spraakmaker.
0: En daarom in het kader van geef eens betekenis aan allerlei zaken. Vond ik het toch leuk om even een hele simpele vraag aan jullie te stellen. Wat doe jij op zo'n WK-loze avond? Afkicken, inhalen of eindelijk even gewoon normale dingen? Of iets met je partner doen? Ook leuk. Laat eens even weten via de app van Grand Prix Radio of via Rick at Grand Prix Radio.

0: Geniet er vooral van, want daarna gaat het beginnen. Nou komen de kwartfinales en Marokko tegen Frankrijk. Heerlijk.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com,

0: Tour.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook naar Aldi, voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij.

0: ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Organisaties moeten nu beginnen om zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Door AI wordt het gevaar steeds groter. Zo zijn phishingmails nauwelijks meer van echt te onderscheiden. In Rusland dreigt een tekort aan diesel door aanvallen van Oekraïne op olieraffinaderijen. Daarom komt er nu een exportverbod. Dat gold al voor benzine en kerosine. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was na 160 kilometer fietsen de snelste in de massasprint in Pau. De gele trui blijft bij een Noor.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Het was wel een behoorlijke avondspits. Het is altijd nog drukker dan normaal. 250 kilometer file bij elkaar. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Waardenburg. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. 12 kilometer file en een half uur vertraging daar. Er stond daar een busje in brand. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp nog een half uur tijdsverlies. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En door de werkzaamheden op de A20 een fikse file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein. 12 kilometer vanaf knop in de Ridderkerk, 50 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: Ja, een goede sportieve maaltijd. Altijd lekker mocht je aan tafel zitten. Eet smaak.

0: vandaag nog even een beetje miseren.
1: De Spraakmaker.
0: Wat doe jij op zo'n WK-loze avond? Laat mij dat eens even weten, vroeg ik aan jou. Nou, daar kwamen ze dan. Rogier uit Apeldoorn. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel lekker. Even geen VAR, even geen blessuretijd en even geen analisten. Vooral die analisten. Oh, man. Ja. Marike uit Breda. Ik ga juist alles terugkijken. Wat ik gemist heb, je bent niet goed. Samenvattingen, goals, penalty-series. Zo'n rustdag is voor mij een inhaaldag. Nou ja, je hebt wel vaak die samenvattingen. Die zitten dan vaak aan allerlei apps verbonden. Wel lekker. Even gewoon in 10 minuten kijken hoe die wedstrijd van de avond ervoor was of van die nacht. Sander uit Haarlem. Ik merk pas vanavond hoeveel erin zat. Geen wedstrijd voelt bijna alsof de kroeg dicht is. Nee, helemaal niet zelfs. Even kijken. Fabienne uit Rotterdam zegt, ik kijk Wimbledon. Ja, heerlijk. Zelfde spanning, maar minder geschreeuw. Geen VAR. Nou ja, het is wel af en toe van die lijnentoetsing. Die hebben ze wel. Maar het zit mij eigenlijk gewoon wel een stuk prettiger, die jas. Begrijp ik. Bert uit Assen, ik ben blij met een vrij...

gewoon ja, klassementsverhaaltje. En nou, daar krijg je niet echt heel erg een fijn gevoel bij. Maar morgen, de Tour Malais, wauw. Jeroen uit Venlo zegt, ik mis het meteen. Een WK hoort elke dag te zijn. Rustdagen zijn voor

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring. Het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Let's hear it for the boy. Nou, de boy is in dit geval een AZ-talent, 19 jaar. Hij heet Jur Schipper. Hij heeft getekend, in ieder geval.

AZ-jeugdopleiding, die was altijd heel erg lovend over hem. Hij is 1,96 meter lang en men had echt verwachtingen van deze jongen. Ja, toch nog even een klein kort berichtje, wat misschien heel erg vreemd klinkt. Maar hij heeft gewoon gezegd, weet je, ik heb er geen zin meer in. Ik vind het niet meer zo leuk. Weet je wat ik doe? Ik pak gewoon mijn contract, dat geef ik netjes aan AZ. En dan zeg ik, jongens, dit was hem. Tot ziens, veel plezier. Maar ik heb er gewoon geen lol meer in. Ja, in 2021 maakte hij de overstap naar AZ. Ja, sinds 2024 maakte hij deel uit van Jong AZ. En keepte hij in de keukenkampioen divisie. Hij kwam daar tot 7 optredens. Ook speelde hij 2 interlands in het Nederlands elftal. Maar gewoon stoppen, klaar, dat was hem. Tot ziens, bedankt. Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Dan heb je wel lef. Ik bedoel, dan ben je echt een liefhebber. En als je geen vreugde er meer uithaalt, dan stop je er gewoon mee. Heel bijzonder. Ja, laat ik zo zeggen, dit liedje past precies bij hem. Kensington, and done with it.

0: with it. Klaar ermee.
1: Kensington, ja, ik wil niet zo ver gaan als Jur Schipper, die zijn contract heeft ingeleverd bij AZ in Alkmaar. Heel bijzonder verhaal. Maar ik hou er wel van dat soort eigenzinnigheid. Overigens, geen zorgen, morgen ben ik er gewoon weer. Dan is het vanzelf weer de donderdag. Dus ik spreek graag met jou af. Even na 4 uur. Tot dan.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
9: adios,
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
11: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20

0: accountiediscounter.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk ritstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast een waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. De restanten staan er nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging.

A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Door grenscontroles langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oud-Dijk. En 10 minuten vertraging nog op door de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ground

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positieve. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte, waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. Het record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken. Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV-vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en win sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Snel naar het Rekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zijn naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn tweede periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn tweede periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Een glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit.

0: 20% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schansspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Oh yeah!

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging daarbij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de Eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
10: €2,99. Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring. Het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. Italiaanse Rensdal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yeah.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op Preston Palace. Onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek

0: laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
4: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk ritstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch gaf de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positief. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte, waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. Zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. Het record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: The stories are true.
11: The story has just begun.
12: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero?
12: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia, movement that inspires.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV Vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
0: Dit is jouw sportradio. Yo, boy.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zeeweer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Yetten heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Yetten zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Yetten heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
7: I want chicken.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn tweede periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn tweede periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat de hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande de maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix
2: Radio. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Er was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schansspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.